en een jankert had genoemd. Grapperhaus heeft in een telefoongesprek zijn excuses aangeboden. Ook in Nederland zijn de aanslagen van 11 september herdacht. Dat gebeurde bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Namens ons land waren de ministers Jesselkus en Van Wil aanwezig. De Amerikaanse ambassadeur zei dat de wereld 25 jaar geleden voorgoed veranderde. Ook in New York waren herdenkingen. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is tot 2 jaar cel veroordeeld voor het in bezit hebben van een zwaar vuurwapen en munitie. Hij werd begin dit jaar opgepakt en na een paar weken weer vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak tegen hem. Scope was onder meer profhonkballer in de VS en kwam uit voor Nederland. Op de Dam in Amsterdam is brand ontstaan in een vuilniswagen, dat meldt AT5. Die is direct na het ontstaan van de brand leeggestort, waardoor het plein bezaaid raakte met afval. De politie heeft de Dam een tijdje afgezet om de brand te kunnen blussen. Inmiddels is het vuur uit. De gemeente is nog bezig om het vuilnis weg te halen. Het weer van Weer Online. In het oosten kan het nog een beetje regenen, maar op de meeste plaatsen klaart het op. Vannacht is het meestal droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar een graad of 12. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Fred Grapperhaus heeft het goed gemaakt met Arie Slob na beledigende appjes van hem tijdens de coronacrisis. Vorige week kwam tijdens de coronaverhoren naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert had genoemd. Grapperhaus heeft in een telefoongesprek zijn excuses aangeboden. Ook in Nederland zijn de aanslagen van 11 september herdacht. Dat gebeurde bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Namens ons land waren de ministers Jesselkus en Van Wil aanwezig. De Amerikaanse ambassadeur zei dat de wereld 25 jaar geleden voorgoed veranderde. Ook in New York waren herdenkingen. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is tot 2 jaar cel veroordeeld voor het in bezit hebben van een zwaar vuurwapen en munitie. Hij werd begin dit jaar opgepakt en na een paar weken weer vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak tegen hem. Scope was onder meer profhonkballer in de VS en kwam uit voor Nederland. Op de Dam in Amsterdam is brand ontstaan in een vuilniswagen, dat meldt AT5. Die is direct na het ontstaan van de brand leeggestort, waardoor het plein bezaaid raakte met afval. De politie heeft de Dam een tijdje afgezet om de brand te kunnen blussen. Inmiddels is het vuur uit. De gemeente is nog bezig om het vuilnis weg te halen. Het weer van Weer Online. In het oosten kan het nog een beetje regenen, maar op de meeste plaatsen klaart het op. Vannacht is het meestal droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar een graad of 12. En dat was het ANP nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Fred Grapperhaus heeft het goed gemaakt met Arie Slob na beledigende appjes van hem tijdens de coronacrisis. Vorige week kwam tijdens de coronaverhoren naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert had genoemd. Grapperhaus heeft in een telefoongesprek zijn excuses aangeboden. Ook in Nederland zijn de aanslagen van 11 september herdacht. Dat gebeurde bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Namens ons land waren de ministers Jesselkus en Van Wil aanwezig. De Amerikaanse ambassadeur zei dat de wereld 25 jaar geleden voorgoed veranderde. Ook in New York waren herdenkingen. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is tot 2 jaar cel veroordeeld voor het in bezit hebben van een zwaar vuurwapen en munitie. Hij werd begin dit jaar opgepakt en na een paar weken weer vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak tegen hem. Scope was onder meer profhonkballer in de VS en kwam uit voor Nederland. Op de Dam in Amsterdam is brand ontstaan in een vuilniswagen, dat meldt AT5. Die is direct na het ontstaan van de brand leeggestort, waardoor het plein bezaaid raakte met afval. De politie heeft de Dam een tijdje afgezet om de brand te kunnen blussen. Inmiddels is het vuur uit. De gemeente is nog bezig om het vuilnis weg te halen. Het weer van Weer Online. In het oosten kan het nog een beetje regenen, maar op de meeste plaatsen klaart het op. Vannacht is het meestal droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar een graad of 12. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. Fred Grapperhaus heeft het goed gemaakt met Arie Slob na beledigende appjes van hem tijdens de coronacrisis. Vorige week kwam tijdens de coronaverhoren naar voren dat Grapperhaus Slob een soepjurk en een jankert had genoemd. Grapperhaus heeft in een telefoongesprek zijn excuses aangeboden. Ook in Nederland zijn de aanslagen van 11 september herdacht. Dat gebeurde bij de Amerikaanse ambassade in Wassenaar. Namens ons land waren de ministers Jesselkus en Van Wil aanwezig. De Amerikaanse ambassadeur zei dat de wereld 25 jaar geleden voorgoed veranderde. Ook in New York waren herdenkingen. De Curaçaose honkballer Jonathan Scope is tot 2 jaar cel veroordeeld voor het in bezit hebben van een zwaar vuurwapen en munitie. Hij werd begin dit jaar opgepakt en na een paar weken weer vrijgelaten in afwachting van de rechtszaak tegen hem. Scope was onder meer profhonkballer in de VS en kwam uit voor Nederland. Op de Dam in Amsterdam is brand ontstaan in een vuilniswagen, dat meldt AT5. Die is direct na het ontstaan van de brand leeggestort, waardoor het plein bezaaid raakte met afval. De politie heeft de Dam een tijdje afgezet om de brand te kunnen blussen. Inmiddels is het vuur uit. De gemeente is nog bezig om het vuilnis weg te halen. Het weer van Weer Online. In het oosten kan het nog een beetje regenen, maar op de meeste plaatsen klaart het op. Vannacht is het meestal droog en lange tijd helder. Later kan ook mist ontstaan, vooral in het zuidoosten. Het koelt af naar een graad of 12. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Op het station van Assen is een passagier van een trein opgepakt na een bommelding. De man zou hebben gezegd dat hij in de trein meerdere bommen had geplaatst. De politie deed onderzoek met een explosieve verkenner, maar kon niks vinden. De trein op het traject tussen Assen en Groningen rijdde weer. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances naar Zwitserland om gewonden van het busongeluk op te halen. Gaan ook verpleegkundigen mee. Eerste gewonden komen dan dit weekend al naar huis. 10 mensen liggen nog in het ziekenhuis. 3 van hen zijn zwaar gewond. Bij het ongeluk viel ook 5 doden. In Hoorn zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een auto-ongeluk. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk, maar het lijkt erop dat een auto tegen een tankstation botste en in brand vloog. Er kwamen meerdere ambulances en een traumahelikopter op het incident af. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. En de Amerikaanse tennisser Ben Shelton heeft voor de eerste keer de finale van de US Open bereikt. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. In de finale neemt Shelton het op tegen de Duitser Alexander Zverev, die zich eerder vannacht al wist te plaatsen. De mannenfinale van de US Open is morgenavond om 8 uur. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het nog mistig, maar dat verdwijnt snel. Daarna wisselen zon en wolken elkaar af. Vanmiddag wordt het tussen de 19 en 22 graden. Alleen in het noorden is er kans op enkele buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All system ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Horen is een auto tegen een tankstation gereden en in brand gevlogen. Meerdere mensen raakten gewond, maar hoeveel precies is niet duidelijk. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft de auto geblust. Het tankstation is zwaar beschadigd en blijft voorlopig dicht. Waarschijnlijk kunnen de eerste mensen die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland dit weekend naar huis. Dat kan met ambulances, met verpleegkundigen, zegt de alarmcentrale Eurocross. Maar met een bus kan ook, als mensen dat willen. Er liggen nog 10 middel tot zwaar gewonden in het ziekenhuis. Op het treinstation van Assen is een man aangehouden die zei dat hij meerdere bommen in een trein had gelegd. Na onderzoek bleek dat niet zo te zijn, maar het treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor wel een paar uur stil. Ook werd het station van Assen en de omgeving afgesloten. Het is bekend wie tegen wie speelt morgenavond in de finale van de US Open. Voor de eerste keer is dat de Amerikaan Ben Shelton. Hij versloeg zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Shelton neemt het op tegen de Duitser Alexander Zverev. Die plaatste zich eerder vannacht al voor de finale. En dan het weer van weer online. Eerst nog wat mist of lage bewolking, maar het klaart snel op. En dan is er een mix van zon en wolken vandaag. Met alleen in het noorden kans op buien. En het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Hoorn knalde vannacht een auto tegen een tankstation en daarbij is een dode gevallen. Twee van de vier inzittenden raakten gewond. Na de klap vloog de auto in brand, maar die werd snel geblust, zegt de politie. De bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed. Dit weekend worden de eerste mensen uit Zwitserland verwacht die betrokken waren bij het zware busongeluk. Volgens alarmcentrale Eurocross worden ze opgehaald met ambulances met verpleegkundigen. Er liggen nog altijd 10 mensen in het ziekenhuis. Ze zijn middel of zwaar gewond. Zeker 8 mensen zijn uit het ziekenhuis ontslagen. In het noordwesten van Frankrijk zijn bij een treinongeluk 44 mensen gewond geraakt. Een vrouw van 18 is er slecht aan toe. De trein zou met hoge snelheid tegen een metalen voorwerp dat op de rails lag zijn geknald. Een aantal wagons ontspoorden. De machinist is getest op alcohol en drugs, maar die had hij niet gebruikt. En op het treinstation van Assen is een man aangehouden die zei dat hij meerdere bommen in een trein had gelegd. Na onderzoek bleek dat niet zo te zijn, maar treinverkeer tussen Bijlen en Groningen Europa Park lag daardoor wel een paar uur stil. Ook was het station van Assen en omgeving even afgesloten. En dan het weer van weer online. Eerst nog wat mist of lage bewolking, maar het klaart snel op. En dan is er een mix van zon en wolken vandaag, met alleen in het noorden kans op buien. En het wordt 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: 60 jaar muziekgeschiedenis. Dat is best wel veel, hè? Wij zijn Ice Radio.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Een dode en twee gewonden bij een ongeluk met een auto in Hoorn vannacht. Die knalde op een tankstation en vloog in brand. Bestuurder is aangehouden omdat hij onder invloed was. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekend. Het gebeurde vlakbij het spoor en daarom werd het treinverkeer even stilgelegd. Alarmcentrale Eurocross stuurt ambulances met verpleegkundigen naar Zwitserland om slachtoffers van het busongeluk op te halen. Dat is speciaal voor mensen die medische hulp nodig hebben. Bij het ongeluk kwamen 5 mensen om het leven en raakten tientallen gewond. Verwachting is dat de eerste mensen dit weekend terugkomen. In het noordwesten van Frankrijk zijn meer dan 40 mensen gewond geraakt toen een trein ontspoorde. Een vrouw van 18 is er slecht aan toe. De trein ontspoorde nadat hij tegen een metalen voorwerp was gereden dat op de rails lag. De politie heeft de machinist getest op drugs en alcohol, maar heeft niks gevonden. En de mannenfinale van de US Open gaat tussen de Duitser Alexander Zverev en Amerikaan Ben Shelton. Hij versloeg in New York zijn landgenoot Francis Tiafoe in 4 sets. Het is voor Shelton de eerste keer dat hij in de finale van een Grand Slam toernooi staat. De finale is morgenavond om 8 uur. En dan het weer van Weer Online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden, in het noorden 19. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. De slow start. Met Tom Boon.

Again, goedemorgen. Een uptempo editie van de Slow Start vandaag, als ik zo naar de playlist kijk. En we pakken meteen even lekker door met deze. Editie 78, 12 september. Dit is Johnny Jill en Rob You the Right Way.

Hip Hop Soul. En dit was een hit exact 25 jaar geleden. Wat ik even eerst opzocht afgelopen week. Omdat ik natuurlijk ook, net als iedereen aan het terugblikken was op 11 september. Gisteren, exact 25 jaar geleden. Kom maar later dit uur nog eventjes op terug. Mary J. Blige hoorde je dus met Family Affair. Ook nog Johnny Jill. The Simple Minds hebben de icebreaker deze week. Die hoor je na Sigma.

Simple Minds Beginner Boys. Ik zei in het begin al, een enerverende vlotte editie vandaag van de Slow Start. Dus de Somewhat Less Slow Start deze 12e september. Hadden de icebreaker van deze week zo'n liedje wat dan de hele week bij ons in de spotlight staat. Ze maken 48 jaar muziek, mensen. Bijna een halve eeuw muzikaal actief. En ja, ik vind het echt nog steeds lekker klinken. Het is nog niet zo dat ik denk, maar stop er maar mee. Nee, verder van. Klinkt lekker deze. Even terug naar de jaren 80. Suzanne Vega. Toch maar even iets rustiger aan. Gast terug met Marlena on the Wall.

0: 14 september 21 graden. Dinsdag ook. En dan vanaf woensdag een graad of 19. Om het in het komend weekend weer beter te maken. Even kijken. Ja, hoe zal ik het duiden? Ik zou gewoon zeggen... Lekker weer om binnen van de nazomer te genieten.
1: Geen playlist, maar passie.
0: Dit is de Slow Start. Met nu deze. Ik zag hem bij een verslag van Lowlands. Ik denk, wat is dit voor een lekker nummer? C-Mat, take a sexy picture of me.

Deze hoorde ik een paar weken geleden bij Mark Schultz. Loverboy en Working for the Weekend. Ik dacht dat ik alle jaren 80 klassiekers wel kende. Deze volledig langs me heen gegaan. Maar ik had ook wel een beetje de gedachte van zo klinkt een jaren 80 klassieker. Als je AI de opdracht geeft. En toelas Suno, maak een jaren 80 klassieker met gitaren. Dan krijg je dit. En daarom misschien ook wel grappig om hem te draaien. Want dit was er echt een volledig aan mijn aandacht ontsnapt. In datzelfde genre, ja, toch eentje die ik wel kende. Maar eigenlijk ook wel. Ja, misschien kwam deze ook, had deze ook wel uit de Suno gekomen. Als je ze maar de juiste opdrachten geeft. Maar ik vind het toch wel lekker om echte liedjes te draaien. En gelukkig was Loverboy er ook eentje. Dit is Till Tuesday en Voices Carry.

LP stond ook thuis bij mij in de kast. Goeie muzikale herinneringen aan deze Jimi Hendrix All Along the Watchtower. Het is de zaterdagochtend, de slow start. Het eerste deel van jouw drieluik op de zaterdagochtend om in je weekend in te helpen. Straks om 10 uur Mark Schultz rechtstreeks, bijna rechtstreeks vanuit Hongkong. En om 11 uur DJ Reds met de Reds Radio Show. Maar dat is slechts het begin van de hele zaterdag vol met muziek. Om 12 uur de Music Garden Car Classics om 2 uur. En tippen dat programma, luister het in de auto. Daar vrolijk je zaterdag flink van op. En zo helpen we je lekker het weekend in. Don Henley, The End of the Innocence. Na deze James en Sit Down.

Voor mij een nummer dat altijd nog samenhangt met 11 september. Toch komt het al uit 1989. Don Henley, The End of the Innocence. Eigenlijk wel iets wat we afsloten, die Innocence, op 11 september 2001. Exact dus gisteren, 25 jaar geleden. En des te ironischer is dat op datzelfde album, wat ook The End of the Innocence heet, ook New York Minute staat. Wat natuurlijk ook veel gebruikt is bij overzicht als het gaat om 11 september. We gaan richting 10 uur, richting het einde van deze editie van de Slow Start. Ik hoop dat je nog leeft, dat je tempo hebt kunnen bijhouden, want we hadden flink het gas erop. Soms disco, soms gitaren. Ik dacht, deze, ja, lekker nog even 2 minuten beuken richting 10 uur. Met T-Rex en Children of the Revolution. Tot volgende week.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het tankstation in Horen, waar vannacht een auto tegenaan klapte, blijft voorlopig gesloten. Bij de botsing vielen een dode en 2 gewonden. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De auto vloog in brand en omstanders verleenden eerste hulp, meldt de politie. Bestuurder van de auto is aangehouden omdat hij onder invloed was. De eerste Nederlanders die betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland komen dit weekend weer terug. Alarmcentrale Eurocross heeft ambulances met verpleegkundigen die kant op gestuurd. Een groot aantal buspassagiers raakte licht gewond, maar 10 mensen zijn er slechter aan toe. 5 mensen hebben het ongeluk niet overleefd. Bij een steekpartij op het Amsterdamse Rembrandtplein is vannacht een man zwaar gewond geraakt. Er zijn 2 verdachten opgepakt. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij was op straat. Omdat het voor de politie onduidelijk is wat er precies is gebeurd, is die op zoek naar getuigen. En het is weer Open Monumentendag. Bijzondere gebouwen kunnen worden bezocht die normaal niet of niet helemaal open zijn. Je kunt ook naar de Vondelkerk in Amsterdam. Die brandde met oud en nieuw voor een groot deel af en wordt nu weer opgebouwd. Binnen kan worden bekeken hoe dat gaat. Ook morgen zijn er nog monumenten open. En dan het weer van Weer Online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden, in het noorden 19. En tot zover het ANP-nieuws. All systems ready.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Man in Hongkong.

Ik weet, het is misschien een beetje hard voor de zaterdagochtend, maar bij mij is het zaterdagmiddag een uurtje of vier, zo kan het prima. Fake No More from Out of Nowhere. Ik heb ze weer helemaal herontdekt als het ware, omdat ze weer bij elkaar zijn. Al die albums en dat luisteren, zoveel coole tracks. Goed, dankjewel Ton voor het afgelopen uurtje. De opener van de Drielak hier op Ice Radio. Fijn dat je er bent. Mark Schulz vanuit Hongkong. Dit geluid is van Phil Collins. Opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame. Eindelijk deze leuke track. Su Su Studio. Goedemorgen.

0: Race Radio. Mark Schultz.
1: 10 minuten betekent dat ik misschien niet 12 inch heb moeten draaien van zijn studio. Dan gaan die toeters nog helemaal los. Een van die blazers ook overleden dit jaar. Harry Kim. Nou, dit geluid is van Peter Schilling. Major Tom, oftewel Willy.

0: cool. Maar 5 deed dat ook. En dat was hartstikke goed. Deze track heet Flawless. 5 Dark, een van de mannen van de Tribe Called Quest. Helaas overleden aan de gevolgen van suikerziekte. Had hij volgens mij ook een beetje aan zichzelf te danken. Want hij hield nogal van snoep. En dat bleef hij ook gewoon doen. En daarom met het allerlaatste album dat ze uitbrachten. Thank You, We Got It From Here. Was ook moeizaam met 5 om alles nog op plaat te krijgen. Hij was er gewoon bij betrokken hoor. Maar nou, ik heb die documentaire ook gezien. Beats, Rhymes and Life. En daar kan je ook een aantal dingen zien dat het een beetje wrong tussen de mannen. Want 5 die wilde niet verbeteren. En nou goed, dat is hem dus fataal geworden. Maar dit is een coole track. Heel erg gaaf. Hip-hop, er moet natuurlijk altijd even gedraaid worden. Ik heb nog een hip-hop track. Die heb ik ook van de week gedraaid bij Haarlem 105, waar ik een show heb. Ik vind hem zo ontzettend goed. Left Field samen met Roots Manu. Wat vind ik een gave rapper uit de UK. Dit is Dusted.
1: As we commence, there shall be no guidelines. Other than there will be no pretense.

Ontzettend vuige, smerige, vieze beat. Ik vind het heel erg goed. Left Field met Roots Manuva. Dust het hier op Ice Radio. Ik wil nog een beetje iets doen, maar in de trant van de reggae dan. Prince Fatty met deze Shimmy Shimmy Ja. En dat is ook nog eens een keer gebruikt later door Old Dirty Bastard. Die heeft er ook zo'n soort van track van gemaakt. Maar dit was de originele versie. Heel erg leuk.

eerlijk, ik ben niet de allergrootste David Bowie-fan. Ik moet bijvoorbeeld helemaal niks hebben van dat Black Star album. Dat vind ik echt verschrikkelijk. En ik vind de meeste jaren 70 dingen van hem ook niet al te boeiend. Het hele Starman, al dat hoeft voor mij niet zo. Maar ik vind die jaren 80 Bowie erg gaaf. Dat was ook weer zo'n mooie Absolute Beginners hier bij Radio. Dus ja, en DJ Reds weet dat ook. En daar zijn we het dan altijd over oneens. En dan zijn we het eens om het oneens te zijn. Dat hebben we dan gewoon zo besloten samen daarover. Ik nog eventjes wat zomerse platen doen. Ja, het is in Nederland denk ik wel een beetje voorbij. Hè. Het is september inmiddels. Maar hier is het nog steeds goed warm. Dus ik doe even een dubbele dosis. Dus ik heb zo meteen Julio Iglesias. Ja, echt waar. En nu deze One Hit Wonder van Rigera. Ja, natuurlijk. Vamos a la playa.

dit is geen Kero. Dat is echt de allerleukste track die hij ooit gemaakt heeft. Als Julio komt te overlijden is het ook de track die 100% zeker in de lijst komt van de Ice Cold Heroes. Hij is niet sterven of zoiets hoor. Maar goed, dat was even deze track. Hartstikke vet. Ik vind het toch leuk. Julio, het is zo glad en zo mooi. En het was een hele mooie man vroeger. Tegenwoordig niet zo, maar hij is ook volgens mij na een jaar of 150 of zoiets. Nou, dan maar eventjes iets van soul doen. Ik ga ook nog Tom Waits doen, daar heb ik ook zin in. Maar nu eventjes soul van The Supremes. Met of zonder? Nee, dit was nog met Diana Ross. Reflections.

wordt 77, begin december. Tom Waits, mijn grote held. Ik wou dat hij nog eens een keer echt een album uitbracht, want dat is echt voor het laatst was dat geweest in 2011. We hadden recent dit jaar die track die hij met Massive Attack deed, Boots on the Ground, met je vreemde track. Er komt iets uit van over Sean McGowan, een soort tribute, 20th Century Paddy heet dat. Dat gaat eind dit jaar uitkomen en daar staat ook een track opgedaan door Tom Waits. Summer in Siam gaat hij doen. Dus ik kijk ernaar uit, maar ja, please, nog eventjes een album. Er moet toch meer komen van hem. Het is productief niet meer zo, maar goed, wat is het goed? Make It Rain van het album Real Gone. Daar heb ik hem gezien 2 keer. Daar ben ik echt blij mee. Weet je wie een beetje dat geluid ging overnemen van Tom Waits? Het was de volgende. Ook een held. Heb ik ook gezien. Gelukkig hier in Hongkong. Tom Jones. Het album Praise and Blame. Daar doet hij deze track. Luid en ruig. Het kan gewoon Tom Waits zijn. Burning Hell.

gestaafde, hè? Burning Hell was dit. Tom Jones, ook zo'n grootheid. Die is 85 volgens mij. Die is nog iets ouder dan Tom Waits, hoor. Dit hoorde ik laatst bij Leo van der Groot. Hartstikke gaaf. Leo van der Groot heb ik wat contact mee. Want misschien dat ik bij 40 Up Radio iets mag doen. Maar het is een beetje onzeker. We komen er niet helemaal uit. Maar goed, misschien wel, misschien niet. We gaan het zien. Het zou leuk zijn. Deze track draaide hij. Het is Go To Jim en Jacob Double. Nooit van gehoord. Grote komeet noemen ze zich. Nou, ken ik, zeg me helemaal niks. Die track heet Cherokee. En ik vind het de partij goed.

0: de Queen.
1: Ik zal eerlijk toegeven dat ik de track heb leren kennen door Kid Rock met zijn All Summer. Daar had hij deze track van Werewolves of London van Warren Zevon gebruikt. Gemixt samen met Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd. Ontzettend gave track. Moet ik ook eens een keer draaien trouwens. Dit is origineel. Hartstikke leuk. Warren Zevon. Ook al heel lang geleden overleden. Ik ken eigenlijk ook niet zo heel veel anders van hem, hoor. Dus een beetje misschien onwetendheid van mij. Maar goed, stokje overdragen naar Harlem. Double A, daar zit hij klaar. DJ Reds voor de Reds Radio Show. Dit is mijn laatste track. Het is Billy Idol. Die is ook opgenomen in de Rock'n'Roll Hall of Fame dit jaar. Samen met Phil Collins terecht. Ook dit is Money Money. Tot volgende week. Hey.

0: it is. Was it over when the Germans bombed Pearl Harbor? Hell no!
1: And now, the news.
2: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De eerste Nederlanders die min of meer betrokken waren bij het busongeluk in Zwitserland zijn onderweg naar huis. Een bus met 8 mensen is vertrokken uit Oostenrijk. Daar waren ze op vakantie. 4 van hen zaten niet in de bus. Ze waren niet mee op excursie naar Zwitserland toen die verongelukte. De politie in Maassluis heeft vannacht een waarschuwingsschot gelost toen hij moest ingrijpen na een vechtpartij. Een agent dacht een vuurwapen gezien te hebben en zette de achtervolging in toen een paar verdachten er met de auto vandoor gingen. Er werd een schot gelost, maar een vuurwapen werd niet gevonden. De Franse politie denkt aan opzet bij het treinongeluk gisteravond in het noordwesten van Frankrijk, meldt persbureau AFP. Het was al bekend dat er iets van ijzer op de rails lag waarop de trein was gebotst en dat kan er dus zijn opgelegd. Ruim 40 mensen raakten gewond. Een vrouw is er slecht aan toe. En bij brand in een verzorgingshuis in Chili in Zuid-Amerika zijn minstens 16 mensen om het leven gekomen. 10 mensen werden uit het gebouw gered en moesten naar het ziekenhuis. Op beeld is te zien dat er metershoge vlammen uit het dak sloegen. Het is niet bekend wat de oorzaak van de brand is. En dan het weer van Weer Online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon is voor het zuiden. Daar wordt het 22 graden, in het noorden 19. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
2: Met nu DJ Rad.
7: Ja, ja, DJ Rad. Het drieluik op de zaterdagochtend. Je hoorde er net vanaf 9 uur. Ton, dankjewel Ton. Wat aan songs. Net hoorde je All The Way From Hong Kong. Hoe is het toch mogelijk, hè? Mark, mijn grote vriend. Wat een fijne tracks. En nu van 11 tot 12 hier de Rad Radio Show. Zaterdagochtend. Rads vanaf de bovenkamer. Letterlijk en figuurlijk in Haarlem. Ja, fijn dat je erbij bent. Dit is I Believe in Miracles van de Jackson Sisters. Prachtig, man. Een cursus in wonderen.

Ah, man, dit is toch ook een holy grail in de ja, wat is het? De groove, de funk groove, zeg maar. Oh, zal dit nummer wel eens gecoverd zijn? Ja, ik denk het wel, hè. Jongen, die sample. De Jackson Sisters. Dat waren geen sisters, extra sisters van LaToya en Janet. We hadden niks met de Jackson 5 of de Jackson Family te maken. Voor mij kwam ze ergens uit Compton, California. Of Detroit, dat weet ik eigenlijk niet meer. Hey, maar wat een nummer dit, hè. I Believe in Miracles. Geweldig. Ja, man. Vrienden, wat fijn dat je erbij bent. Lieve vriendinnen, vrienden. Je bent erbij. De Rats Radio Show op zaterdagochtend. Fijn, man. Heerlijk. Ik heb mooie songs voor je. Hè? En het gaat weer... Oh, ik maak zo gebruik van geen playlist, maar passie. Hè? Ik ga er nu zo meteen van de Jackson Sisters. En we gaan nog rocken ook. En er komt hip-hop voorbij. Dan ga ik eerst even Engelbert Humperdinck draaien. Dus dat kan eigenlijk niet. Ik denk dat je eerder de loterij kan winnen. Dat deze nummers nog een keer in een radioshow achter elkaar komen. Maar dat vind ik heerlijk. En ik vind het altijd leuk om even mee te nemen. Over dit zou ik ook... Daar kan je ook van alles zeggen. Want dit was eigenlijk door een Italiaanse zanger. Dat I Believe in Miracles. Maar goed, dat komt wel een andere keer. Ik ga het nu over Spanish Eyes hebben. Van Engelbert Humperdinck. Dat is... Een fantastisch mooi nummer. Ja, echt. Ik vind hem zo mooi. Maar het is eigenlijk... Is het ooit gekomen... Omdat die Bert... muzieknerd ben ik af en toe. Ik hoor het mezelf gewoon. Maar ik heb het hier vaker over gehad. Ik ben echt gek van de bass, hè. Dat weet je. Bert Kampftert was een soort James Last. Zo'n Duitse orkestleider uit de 50s en de 60s. En die heeft ooit... Zullen we een stukje luisteren? Die heeft ooit een nummer gemaakt. Moon Over Naples. Wil je het even luisteren? Ja? Hier, moet je luisteren. Ik heb hem hier. Oh, de house ship hier. Ja, deze. Dat is toch mooi, hè? Moon. Dat komt zo. Maar wat te gek is dat hij was met de bars, had hij altijd ik doe dat nu met mijn hand, maar het zie je niet. Zo'n staccato, zo'n Fender Jazz Bass of een Precision Bass. En zo'n grote staande bas, dus tok, tok, tok. Het is de waterlelies van in de Efteling. Als je dat, oh, we zitten allemaal te praten. We gaan. Het is dus op basis van dit Moon Over Naples. Oh, ik zou dit ook wel aan kunnen laten staan. Moet je het luisteren. Even kijken of ik dat kan mixen. Hier, wacht even hoor. Oh, allemaal geïmproviseerd dit. Hè? Ja, komt ie. Wacht even, hier. Ja. Ach man, dit is net zo mooi. Dit is Engelbert Humperdinck op Ice Radio. De Rats Radio Show Spanish

schitterend, hè. Ik heb dit nummer een keer gehoord op de crematie van Ome Fer. Die ging altijd overwinteren in Benidorm. Toen werd dit gedraaid. En toen zat iedereen met tranen in zijn ogen. Lieve vent. Oh, vrienden, dit is de Rad Radio Show of Ice Radio. Van de Jackson Sisters en Engelbert Humperdinck naar de Soup Dragons. Dit is I'm Free. Wat fijn dat je erbij bent, zeg. Good morning.

Ah, mooi man. De Soup Dragons. Wat een heerlijke 90s. Ja, dat is wat begin 90s, hè, dacht ik. I'm free. Man, die had ik op cd-single, zeg. Can you believe it? Maar is het ding gebleven? Mooi, ja. En ik moet je eerlijk zeggen. Ja, ik kan dus het ding ook voor me houden. Maar ik ben wel eerlijk tegen je. Dit nummer kwam tot me omdat ik gisteravond soep stond te koken. Dacht ik, laat ik die Soup Dragons weer eens draaien. Het was trouwens, hey, mag ik zeggen. Ik heb altijd een... Iedere week heb ik een abonnement op de lokale hier vlakbij. Ik hoop dat jij dat ook misschien hebt. En dan is het een goed idee om dat ook te doen. Dan haal ik iedere week een tas met groenten. Allemaal biologisch. En dan zitten er dingen bij die ik nooit zou kopen. Weet je wel. Echt waar, meen ik echt. En dan is, ChatGPT of iets, is je vriendje, tikt het in. Je zegt, kan ik hier iets van maken? ChatGPT zegt altijd, wat een fantastisch idee. Maar ik kijk zelf ook nog even verder. En er staan ook altijd hele mooie recepten op de site van waar ik het haal. Dus ik had gisteren, hoe heet dat ding nou ook weer? Een venkel. Is dat nou een venkel? Wacht even. Venkel. Even kijken, is het een venkel? Ja, dat is een venkel. Ja, een venkel. Nee. Een knolselderij. Wat zit ik nou? De keer is er een venkel in. Dat is lekker ook, venkel. Er zit een knolselder in. En er zat mais in. En niet mais wat ik tot nu toe altijd uit een potje kocht. Maar gewoon, ik vroeg, ik zei, wat is dit? Ze zei, ja, moet je de bladeren ervan afhalen? Zo je ziet dat het een maiskorrel is. Ik zei, oh, echt waar? Dus ik had mais en er zat ook een zoete bataat in. En daar heb ik een soep van gemaakt. Dat is lekker. Oh, my goodness. En ik vind het dan wel lekker, maar ik heb ook nog mijn boys. Nou, Sam, die als het geen hamburger of iets is, dan zegt hij, ja, weet je, te puur noemt hij het vaak. Ik moet een beetje zacht zeggen, anders hoort hij dit. Maar hij zegt, wat lekker. Ik zeg, nou zeg, werkelijk waar. En ik had een zalmburger bij. Dus dat was heel lekker. En ik was in de tussentijd, was ik ook met aandacht... Dus het was ook een soort meditatief momentje. Was ik ook een jam aan het maken van alle druiven die uit mijn tuin komen. Ik heb een druiven... God, zit ik te praten. Hey. Ik heb een druivenboom, een kleintje. Ik dacht eigenlijk dat hij dood was, maar die schors die ziet er heel dood uit. Maar die doet nog prima. En er waren allemaal druiven uitgekomen. Maar die hangen dan vooral bij mijn buren. Maar mijn buurvrouw was dan wel zo aardig om een heleboel aan mij te geven. En die heb ik gewoon in een pan gedaan. Gewoon maar laten inkoken. Dat is, ach man, wat een heerlijkheid toch. Vrienden, het is echt de hoogste tijd om een plaatje te draaien. Rats. Ik heb iets moois, hè. Ja, ik heb een nieuwe track. Die is net uit. Van The War on Drugs. En dat vind ik zo'n mooie band, The War on Drugs. En die hebben, had ik het net opgezocht, maar daar staat die Finkel staat er. Het nieuwe nummer heet Who's That? En ik wilde eigenlijk even opzoeken voor de zekerheid als goede informatie. Nou, ik heb toch net hele goede informatie gegeven over een recept, hè. Maar muziekinformatie. En toen zag ik inderdaad, hij is inderdaad net uit, 9 september 2026. En de thematiek van het nummer lees ik even voor, hè. Het is een openhartige, gelaagde track die draait om mentale gezondheid. Volgens Grand Ducil, denk ik wie is dat, maar dat is de frontman. Dat is waar ook, dat is die Adam. Het gaat over het proberen van jezelf te houden, ondanks factoren waar je geen controle over hebt. Zoals angst, depressie en zelftwijfel. Dit komt ook duidelijk naar voren in de terugkerende tekstlijn. It's only my depression, baby.

Wat mooi. Altijd die combinaties van die mooie dragende muziek. Gevoelig. En de tekst erbij. The War on Drugs. Wat een prachtige nieuwe single. Who's That? En ik heb heel erg het gevoel dat ik deze hier heel achter mooi kan gaan draaien. Dit is een schitterend anthem. Van Leonard Cohen. Met die ongelofelijke zinnen. Luister.

Misschien wel de mooiste zinnen ooit geschreven en gezongen door zo'n iconische stem, Leonard Cohen. Dat die draai ik even naar de War on Drugs. Who's That? Want hij zingt, ja, de coupletten zijn al zo bijzonder over ja, the widowhood of every government. Nou, maar dat refrein, hè? Ring the bells that still can ring. Forget your perfect offering. Vergeet het gewoon maar. There's a crack in everything. Ja, er is imperfectie, er is lijden. Maar that's how the light gets in. Daar is die. Oh, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi, mooi. Prachtig. Ja, man. Prachtig. Wat een tekst is dat toch, hè? Zo schitterend. Heel mooi. En ik heb er heel veel gevoel bij, maar laat ik er niet al te veel over vertellen. Anders zit ik de rest van het half uur van de Rad Radio Show over te praten. Je moet het voelen. Ja, oh man, dit voelde ik ook. Deze man die ik hem, ja, dat is, in het patronaat was hij denk ik, het was geweldig optreden, een jaar of 3-4 geleden. De andere, ik ben eigenlijk die naam kwijt van die andere, dat is een beetje tragisch, van Soft Cell, dat ik altijd maar weet dat Mark Elmet de zanger was. En die andere kerel, ja, ik heb het op het puntje van mijn tong, maar die is overleden, hè? Het muzikale brein. Wat een ongelooflijk fijne frontman. En ze kwamen nu allemaal voorbij. En deze ook. Heerlijk. Soft Cell. Dit is Torch. Goedemorgen. De Rats Radio Show.

0: Ja.
1: Ja, sorry. Ik zei haha. Nee, waarom zeg je haha? Dat ik het bij het juiste eind had. Nee, ik heb dit nummer in die... Hoe lang doe ik hier de Rats Radio Show nu al? In de Fobber Kicks heb ik deze... Ja, ik heb dit nummer wel vaker gedraaid. Echt een favoriet al jaren. Ik vond het ook zo te gek om hem te zien in het patronaat, die Mark Almond. Maar het wordt gezongen. En die naam, ik heb altijd wel een speciaal vakje in mijn geheugen voor muziekdingetjes. Maar dat is Cindy Ecstasy, de dame die meezingt. Maar die was geen lid van Soft Cell. En ik dacht, klopt het nou dat ze Cindy Ecstasy heet? Dus terwijl ik het net zit te luisteren, tik ik het even in. Het klopt. En het is wel mooi, want ik lees dus inderdaad dat zij... Zij was in het... dan zie ik het allemaal staan ook. Het zit wel goed in mijn geheugen. In die Mark Elman. Dave Ball, zie je? Nou komt het toch weer boven. Zo heette die andere kerel die is overleden. Ja... Maar goed, in ieder geval, Soft Cell was in het nachtleven in de 80's in New York. En dan zie ik staan Club Berlin. Wauw, dat zal een gave club zijn geweest in 1981, Underground Club. En daar was die Cindy en zij heeft het duo toen een gloednieuwe en exclusieve club drug, Ecstasy, voor het eerst overhandigd. En daardoor heette ze Cindy Ecstasy. En ze was dus geen muzikant of iets, maar ze was een soort muze van de band. Een chemische muze. Ja. En hij vond haar zo te gek dat zij zat heel zweverig, natuurlijk, ja, die prachtige stem. En het paste er eigenlijk heel mooi bij. Dus als je dan, en dan zie ik hier staan, en dat kan ik me ook wel herinneren. Ik heb die clip wel eens gezien. Zij deed dus ook bijvoorbeeld mee bij Top of the Pops. Maar er staat er nu, en dat wist ik niet, na die periode trok ze zich volledig terug uit de muziekindustrie. En waar ze tegenwoordig verblijft of wat ze doet, is al decennia een van de grote mysteries onder synthpopfans. Hey. Nou, ze zal niet bij de 7-Eleven werken, denk ik. Hey? Ja. Of bij de Aldi. Misschien ook wel. Dat is toch prachtig? Cindy. En niemand weet dat ze Ecstasy heet. Mooi is dat, hè? Ach, we blijven weer in de tijdsgevricht. Het schitterende tijdsgevricht. Wat een heerlijk nummer is dit toch? In Between Days van The Cure. Ja, en ik vind het zo fijn dat je erbij bent. Dat meen ik echt. Good morning.

Leuk is dit, hè? De Dandy Warhols. Ja, op de radio hoor je altijd alleen Bohemian Like You. Maar this ain't no radio. This is the Rats Radio Show, ja. Oh, heerlijk. Ja, fade out. Oh. The Last High van Welcome to the Monkey House. Ik ben zo'n fan van de Dandy Warhols. Mag ik wel zeggen, toch? Ik volg ze op Facebook ook. En ze schreven gisteren, 11 september, 25 jaar na dato, natuurlijk 9/11, schreven ze dat ze op die dag echt begonnen aan het album wat toen uitkwam, later. Welcome to the Monkey House. Ook een grappige titel, Welcome to the Monkey House. The Monkey Brain, Welcome to the Monkey House, zal er vast mee te maken hebben. En Nick Rhodes van Duran Duran zit er achter de knop en dat hoor je wel aan die sound. En ook Tony Visconti. Bowie was toen fan van de Dandy Warhols. En Tony Visconti, de longtime producer van Bowie, die produceerde het ook. En die heeft waarschijnlijk zijn goedkeuring gegeven. Bowie natuurlijk toen ook. Want die leefde natuurlijk toen nog. Jonge, jonge. Want het is natuurlijk gewoon. Ja, man. Ashes to Ashes. Ja, man. Geweldig. Nummer overigens. Oh, het is ik veel muziekinformatie. En ik heb helemaal niks voor me liggen. Erg, hè, dit. Maar goed, hier ben ik mee opgegroeid, weet je wel. Ik had hier de cd's van. Ik heb dit inleidje 100.000 keer zitten kijken. Dit nummer is ook geschreven door Even Dando van The Lemonheads. Ja. Vrienden, hoe laat is het? Het is alweer zo laat. Dus dan heb ik... Ja, ik wilde even wat hip-hop draaien. Je hoorde net Mark, hè, vanuit Hongkong, het uur hiervoor. En die is nogal gek van de hip-hop. Hij had net toch ook een hip-hop track? Wat draaide die nou? Ik zit te luisteren, maar ik heb het... dan schiet het me niet meer te binnen. Sorry, Mark. Mark heeft hier ook gewoon een hip-hop show gehad. Het is geweldig. Hij houdt er net zo van als ik. En de oldschool hip-hop hebben we allebei. Ja, man. Rats, draai gewoon eens even een goede hip-hop plaat, man. Dit is Big Daddy Kane.

Who Am I featuring Gamila Shabazz. En je hoorde het hem zeggen in de song. De dochter van Malcolm X. Dit was een van de allerbeste MC's. Hij is niet zo bekend als Jay-Z, maar dat komt omdat hij een van de pioniers is. Ja, de Golden Era, eind jaren 80. Big Daddy Kane. Samen met Rakim en Q-Tip, dat soort mannen. Ja, echt zo goed. Ik vind het zo geweldig. Who Am I? Van zijn derde album. Dat is een beetje volgens mij een ondergeschoven album. Zijn eerste was heel bekend. Taste of Chocolate. Ja. En hij heeft ooit ook nog in dat boek Seks van Madonna, heeft hij volgens mij gestaan. Ja, maar goed, Who Am I? En moest ik gelijk even denken aan, wie ben ik? Weet je nog? Het meditatieclubje. Ik heb dat wel eens gezegd, hè. Weet je wellicht, ik mediteer met een aantal luisteraars elke donderdagavond. Niet tijdens de show natuurlijk, dat is nu zaterdagochtend. Maar op donderdagavond om 9 uur, dan gooi ik een link naar ze toe en dan loggen we allemaal in. Ik vertel wat, zonder de leraar uit te hangen. En we gaan mediteren. En dat is zo fijn om dat met die boys te doen. Echt waar. Ik noem ze nooit, omdat het ons veilige clubje is. Maar het is echt super fijn. En ze luisteren ook. Jongens, bedankt. Maar dat weten ze wel. Maar we hadden het afgelopen donderdagavond ook even, althans ik begon erover, non-dualisme. En ik zei van jongens, ik heb er eigenlijk geen woorden voor. Maar ik merk dat ik er steeds meer mee bezig ben. En ik wil het toch over hebben. En toen zei ik van, we hebben tot nu toe. En dat is eigenlijk ook mijn weg geweest. Ik denk nu 2 jaar geleden. Toen ik echt mezelf in de spiegel aankeek. En dacht, het ging niet goed. Totaal, ik ging mediteren. En dat was heel fijn. En dat is eigenlijk zo'n 1,5 jaar vooral geweest. En dan las ik er wel eens over non-dualisme. Maar ik was eigenlijk nog eventjes met een belangrijkere eerste stap bezig. Alhoewel het niet per se de eerste stap is. Dat ik dacht van, wacht even. Met het mediteren kan ik afstand nemen van mijn gedachten. Van mijn ego. Weet je wel, want ik ging volledig mee in mijn gedachten. Ik zal die details besparen, ik heb het er wel eens over gehad. Maar totaal verkrampt zenuwstelsel en tot gevolg. En ik zag het niet meer zitten en werken ging ook niet meer. Echt verschrikkelijk. En het mediteren bracht, zonder dat het helemaal gelijk goed ging hoor. Want er was ook nog wel wat therapie voor nodig. Schematherapie. Maar het was vooral eigenlijk het mediteren. En dat is voor iedereen trouwens heel handig. Om te kijken waar je schema's uit je jeugd wat leidend is. Maar goed, los daarvan. Was het vooral de afstand met de gedachten. Zeg maar dat er op een gegeven moment. Tijdens de meditatieles kwam er een keer een term voorbij. Die ik toen volgde, de meditatieles. De non-reactive space. En dat is eigenlijk de ruimere staat. In die afstand. Dat je eigenlijk als toeschouwer op de achterste stoel zit in de bioscoop en denkt, wow, daar ga ik weer met mijn gedachten. En dat geeft een soort rust. Het is altijd makkelijker om uit te leggen dan, want het gebeurt je nog steeds, maar dat is volstrekt normaal. Maar wij gingen vooral tot nu toe met het meditatieclubje, nu met de luisteraars, zitten. En dan zei ik, jongens, de gedachten komen, natuurlijk de monkey mind. En dan nemen we even afstand tot die gedachten. En dat was al heel fijn. En nu had ik het dus even over dat non-dualisme. En ik had altijd zoiets van, ik las erover. Ik kende de theorie van subject, ik als subject en het object daarbuiten. Dus ik en een wereld daarbuiten. Daar las ik erover, dat is helemaal niet zo. Er is geen ik en er is geen ruimte. Er is maar 1 waarneming. En dan dacht ik, ja, maar goed, als ik zo doe, zit ik nog steeds op de tafel te tikken. Daar ben ik toch, weet je wel. Maar het mooie is dat je op een gegeven moment in die eerste stap, ik zit er wel ruim over te vertellen, maar dat is echt mijn enthousiasme. In die eerste stap dat je denkt, oké, ik ben de waarnemer van mijn gedachten. Ik zie mezelf zitten op die stoel en ik zie mijn gedachten. Maar als je het daarna eens omkeert, weet je wel. Dus laat de waarnemer zichzelf nou eens zien. Die is er niet. En dan denk je, ik hoor het me zeggen. Dan is het natuurlijk zo dat je het gevoel hebt dat die waarnemer in je schedeltje zit. Want als je arm eraf valt, dan denk je niet, daar ben ik. Nee, je denkt dat het tussen je schedel zit. Maar daar is nog nooit een ik gevonden. Nee, werkelijk waar niet.
Dus eigenlijk is er gewoon alleen waarneming. En dat is dan eigenlijk het non-dualisme. Voor mij op dit moment. En het was heel fijn om daar met die jongens even over te praten. Dat vind ik zo fijn. En eerlijk hoor, ik had deze week een ontzettende stressvolle week. Met gedoe aan mijn huis. Er zijn allemaal aannemers bezig. En dat gaf me heel veel stress. De opstart met de kids, met scholen, lastig. En mijn eigen angstjes en allerlei ratsies die dit en dat vinden. En dan denk ik, ja, ratsie-theorie. Maar ergens was er wel een moment deze week dat ik dacht, ja, maar wacht even. Er is ook nog wat anders. En toen zat ik hier aan te denken. En toen dacht ik, laat ik gewoon eens lachend tegen mezelf zeggen. Echt met een smile op mijn gezicht. Ik was alleen thuis. Van, jeetje man, wow, wat zit je te stressen? Ja, zo meteen komen die aannemers en dit en dat. Oh, wat zit je te stressen? En gewoon hardop tegen je zeggen. Het liefst nog met een gek stemmetje. En dan is er dus op een gegeven moment wel wat ruimte en wat mildheid. En of dat dan nou een ik is of iets, dat maakt allemaal niet zoveel uit. Maar dat geeft een fijn gevoel. In het non-dualisme. Nou, potverdikkeme, zit ik er toch weer een hele tijd over te praten. Een minuut of vijf. Het is maar goed dat ik niet de landelijke radio ben. Beste lieve vrienden, wat zal ik eens draaien? Want ik zit zo te praten. Dat ik... Oh ja, dit is een mooie. Ja, ik zie het al. Ik heb alleen nog maar tijd voor de eindtune. Dit is een mooie, ja. Nowhere to run. Vrienden, er had best wel een plaat aan het eind gedraaid kunnen worden. Maar ik vond het ook wel fijn dit netje te delen. En. Blijf dus dicht bij jezelf. Ja, wie dat dan ook is. Of jij dat bent. Of dat je denkt, oh, mijn waarneming. Dat is alles wat er is. Als je ons wilt joinen op de donderdagavond bij dit meditatieclubje, drop me a line. Ik ga het wel bespreken dan met ze hoor. djrats@iceradio.nl. Vrienden, blijf dicht bij jezelf. Heb een goed weekend. Tot volgende week. Dit was de Rats Radio Show. Fantastisch dat je erbij was. Dikke knuffel. Bye bye.

0: Vice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De vijf mensen die om het leven kwamen bij het ongeluk met een Nederlandse bus in Zwitserland zijn vier vrouwen en een man. Ze zijn allemaal ouder dan 70, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken, en komen uit verschillende plaatsen. De bus waarin ze zaten reed eergisteren door een vangrail en kwam op zijn kant naast de weg terecht. Ondertussen zijn de eerste mensen die met de bus op vakantie waren onderweg naar huis. Alarmcentrale Eurocross heeft een bus geregeld en acht mensen kunnen daarin mee. Vier van hen raakten gewond bij het ongeluk, maar maken het wel goed. Ook twee ambulances zijn onderweg om mensen op te halen. De familie van Jade Kops wordt lastiggevallen en soms zelfs bedreigd. Zo erg dat haar zusje niet naar haar graf durft. Dat vertellen haar ouders aan een lokale omroep. Mensen accepteren niet dat de familie geen contact wil, zegt haar vader. De 19-jarige Jade overleed in april aan kanker en deelde er veel over op social media. En op het spoor waar in Frankrijk een trein ontspoorde is een stuk rails gevonden en de politie denkt dat iemand dat daar heeft neergelegd. Gisteravond reed de trein tegen iets aan waardoor vijf wagons ontspoorden en er eentje kantelde. Meer dan 40 mensen raakten gewond. Een vrouw ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. En dan het weer van weer online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon schijnt in het zuiden. Het wordt 19 tot 22 graden. Later vanmiddag meer bewolking. Morgen eerst regen en daarna klaart het op. En tot zover het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. De vijf Nederlanders die afgelopen week bij het busongeluk in Zwitserland omkwamen, zijn vier vrouwen en een man. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken komen ze uit verschillende plaatsen en waren ze allemaal ouder dan 70. De groep Nederlanders was op vakantie in Oostenrijk. Tijdens een excursie naar Zwitserland crashte de bus. Er is straks een klimaatmars in Amsterdam. Die gaat vanaf de Dam naar het Museumplein. Doel is om aandacht te vragen voor schone energie en af te stappen van fossiele brandstoffen. Eerste mensen hebben zich al verzameld op de Dam. Er zijn straks eerst speeches en ook treden er artiesten op, zoals Somieux. Reform UK, de partij van Nigel Farage, heeft de grootste donatie ooit uit de Britse geschiedenis gekregen. Een cryptomuntenmagnaat doneert iets meer dan 40 miljoen euro. De giften die Reform UK krijgt, liggen onder de loep. Zo loopt er een onderzoek of de partij met het accepteren van donaties de regels niet overtreedt. En de familie van de in april aan kanker overleden Jade Kops wordt bedreigd en gestalkt, meldt een lokale omroep. Jade deelde alles over haar ziekte en mensen denken haar goed te kennen. Ze accepteren niet dat de familie geen contact wil. Politie voert gesprekken met de bedreigers om het stalken en bedreigen te stoppen. En dan het weer van Weer Online. Het is droog met een mix van zon en wolken. De meeste zon schijnt in het zuiden. Het wordt 19 tot 22 graden. Later vanmiddag meer bewolking. Morgen eerst regen. Daarna klaart het op. En tot zover het ANP-nieuws.

0: no Democrats. We're not even Republicans. We are goddamn radio pirates.
1: Ice Radio. Alle hands on deck. Doe ik even een kleine soundcheck. Hero, je eerste keus, tweede jeugd, derde persoon. Zo speciaal, maar toch, het werd een gewoonte. Joh, de naam Extins rinkelt een bel bij alle inwoners. Gekerkt.

0: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Brabant is een flinke hoeveelheid illegaal vuurwerk onderschept. Politie hield in Geffen een busje aan dat nogal slingerde. Ze voerden duizenden stuks illegaal vuurwerk in dozen en ook levensgevaarlijke cobra's. Bestuurder had in een loods verderop ook drugs en airsoftwapens die leken op echte. De man is aangehouden. De club van supportersverenigingen baalt van de nieuwe KNVB-maatregelen om het afsteken van vuurwerk aan te pakken. Voortaan moet een wedstrijd direct worden gestaakt zodra er vuurwerk op het veld komt. Nu krijgt één persoon de macht om de dag van een vol stadion te verpesten, zeggen de verenigingen. De emotie wint, vinden ze. Vanaf de Dam in Amsterdam zijn duizenden mensen begonnen aan de klimaatmars. Ze hebben borden bij zich die terugkijken op de afgelopen hete zomer. Dit was de koudste zomer van de rest van je leven, staat erop. Ze roepen op om minder fossiele brandstoffen te gebruiken en huizen te verduurzamen. Eindpunt is het Museumplein. En in de derde en laatste training voor de Grand Prix van morgen in Madrid heeft Max Verstappen de vijfde tijd gereden. Gisteren reed hij ongeveer even snel bij de eerste trainingen. Lewis Hamilton crashte op het stratencircuit van Madrid. Hij remde te laat en ramde een muur. De kwalificatie is later vanmiddag. En dan het weer van weer online. Een mix van wolken en zon met 19 graden in het noorden en 22 in het zuiden. Vanavond bewolkt en later regen. Morgen begint regenachtig, later opklaringen. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics.
5: Album Alphabet.

0: Ik ben jouw gids in de muziekwereld. We are Lost in Music. Het komt allemaal goed. Sister Sledge, afkomstig van We Are Family.
1: Dit is het Car Classics album Alphabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.
0: Hartelijk welkom bij deze lange lijst van albums. Hoeveel zijn het er eigenlijk? Nou, ongelooflijk veel. Ik heb ze niet allemaal op één hand kunnen tellen, maar het zijn er echt een boel. En we zitten ongeveer bij de letters TU, U. Wat zeg ik nou? De TU, de T, de U, de V en de W. En We Are Family, nou ja, dat is duidelijk. Dat is een album dat bij de Way staat. Geschreven door Nile Rodgers en Barrett Edwards van inderdaad Chic. En dat hoor je ook meteen aan de sound van het nummer. Hartstikke leuke plaat. Er staan ook veel lange versies op van bekende singles. Zoals van We Are Family, die duurt zeker 6 minuten. En maar er staan er wel meer hits op. En Vin, die ga je zeker nog wel horen in de komende periode. En we draaien niet alleen maar hits in dit radioprogramma. Dat weet je langzamerhand wel. Er komen ook wel nummers bij die in ieder geval of gigantisch geflopt zijn. Of die ook nooit op single zijn verschenen. Nou, het nummer wat ik nu ga draaien was een single. Alleen, ja, geen hit in Nederland. Ook geen tipperadernotering. Ik geloof wel dat het een hit is geweest in Amerika van God Rundgren. Oftewel Todd Rundgren. Over hem heb ik het. Het album Todd komt uit 1974. Dat is een fraaie plaat geworden van hem. In Nederland niet zo succesvol. Maar jongen, jongen, wat staan er toch een boel mooie nummers op. Zoals ook bijvoorbeeld de single van dat album, wat ik al zei. Het is eigenlijk ook de enige single trouwens die van die plaat is afgekomen. En dat nummer dat heet A Dream Goes On Forever. Dus je zou de aandacht voor niemand minder dan Todd Rundgren.
2: Car Classics.

Dit is het Car Classics Album Alfabet. Met de allerbeste albums uit 60 jaar popmuziek.

het was een drukke periode voor Todd Rundgren, 1974. Want we draaiden al een nummer van hem, van de grootmeester zelf, Dream Goes On Forever, van het album Todd. En dit is geproduceerd door Todd Rundgren, het album War Babies, de derde plaat van Daryl Hall en John Oates. Een bijzondere plaat, omdat er ook wel werd geëxperimenteerd met progressive rock. We weten dat Holland Oates ook vooral veel soul-achtige platen gemaakt hebben. Een beetje blue-eyed soul, zo wordt het ook wel genoemd. Maar ja, op War Babies hoor je ook wel een aantal andere stijlen voorbij komen. En het is in ieder geval een bijzonder album. Een mooi album waar ook veel goede dingen op staan. Ja, die Todd Rundgren was niet alleen een uitstekende muzikant, is, want hij leest gelukkig nog. Maar hij heeft natuurlijk ook wel talloze beroemde platen geproduceerd. Denk maar eens aan Bad Out of Hell van Meatloaf. Goed voorbeeld, waarop je ook zelf meespeelde trouwens. Maar wat dacht je dan bijvoorbeeld van Wave van de Patti Smith Group? Die heb ik vorige week ook al een nummer wel gedraaid. En dat was Frederick, mooi nummer. Een van de singles. Maar wat dacht je van deze? Een hoogtepunt, Dancing Barefoot, Patti Smith.

Het is toch wel een nummer dat bij de lezers van Music Meter een van de populairste nummers is van dit album. This is My Truth, Tell Me Yours van Manic Street Preachers uit Wales, The Everlasting. Het is ook nog een hit geweest voor de heren. Ook veel gedraaid destijds op de Nederlandse radio. En Vin, ik denk dat je je dat nog wel kan herinneren. Een nummer dat gaat over ouder worden, racisme en vluchtelingen. Dat is inderdaad, dat zijn drie hele moeilijke onderwerpen, maar daar kun je dus fantastische nummers over maken. Bewijst deze track. Dan Bruce Springsteen, Tunnel of Love is een plaat waar ik altijd heel erg aan heb moeten binnen na Born in the USA. Het is een plaat die anders klinkt, omdat er ook veel synthesizers op worden gebruikt, maar het is ook wel een album dat de moeite waard is. De teksten van Springsteen vind ik eigenlijk altijd wel de moeite waard. Geldt ook voor Brilliant in Disguise. En nou, je hoort wel dat Springsteen het moeilijk had, hè, met zijn huwelijk destijds. Liep ook op de klippen trouwens. Dat verhaal heb ik je de vorige keer ook al verteld. Bruce Springsteen van Tunnel of Love.

0: Dit hebben we ooit gezien als een van de meest complexe nummers van Bruce Springsteen. Ja, zo kun je het ook omschrijven. Ik vind het wel een mooi nummer. Ik vind het eigenlijk zelfs nu weer beter dan destijds. Want ik hoorde het natuurlijk voor het eerst toen het net uit was. En toen dacht ik van ja, ik weet niet. Ik was born in the USA gewend. Dat robuuste geluid van Bruce Springsteen met zijn E-Street Band. En ik hoorde toch wel heel veel synthesizers op deze plaat. En ik moest daar erg aan wennen. Maar ja, als ik het dan toch alweer hoorde nummer, denk ik van nou, het is wel zo dat Tunnel of Love voorkomen terecht genoteerd staat in het albumalfabet. Niet waar?
1: Dit is de Album van 100.
0: Als je dit programma al wat langer beluistert, dan weet je dat we ook aandacht besteden aan bijvoorbeeld de Album Top 100. Gewoon om zeg maar niet geheel te verzonden in de oude meuk. Hoewel ik wel een plaat ga draaien uit de Album Top 100. Die weliswaar deze week voor het eerst binnenkomt, maar die al heel oud is. Kom ik zo op terug? Nou ja, hoewel. Op 39 staat die plaat. Dolly Parton, Jolene komt nieuw binnen. Heeft natuurlijk alles te maken met het overlijden van Dolly Parton. Hazel Eyes, Sam Smith, goede plaat, staat op 30. En ook de moeite waard is die live plaat van 21 Pilots. More Than We Ever Imagined, live in Mexico City. Op 25 nieuw dus. Dan nog een andere live plaat. André Hazes, live in concert Benidorm. Vind ik opmerkelijk. Ik herinner me nog die documentaire van André Hazes. En volgens mij komt er ook een stukje in voor dat hij optreedt in Benidorm. En ik geloof niet dat er heel erg veel mensen op afkwamen. Maar misschien is dit dan wel weer een registratie van een concert van hem in Benidorm. Dat wel succesvol was. Dat hoop ik dan maar. Yves Laurent met de stem van Meloni staat op nummer 12. Op 10 Kiss met Destroys Anna Haim 76. Klinkt ook trouwens als een live plaat. En dit is een groep of een artiest waarvan ik de naam waarschijnlijk verkeerd uitspreek. En Heepen met de Sin Bliss. Dat is een album dat nieuw binnenkomt op nummer 7. Ik heb het nog niet beluisterd, dus ik heb geen idee wat voor soort muziek het is. De top 3 bestaat uit Ariana Grande deze week. Pedal gaat omhoog van 4 naar nummer 3 in de vierde week. Ook gestegen van 3 naar nummer 2 Olivia Rodrigo met You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. En op nummer 1, nieuw superstar. Dat is de nieuwe plaat van Roxy Dekker. Die heb ik ook nog niet gehoord. Maar die kan wel eens de moeite waard zijn. Want eerlijk is eerlijk, die Roxy Dekker maakt eigenlijk best wel leuke muziek. Maar goed, omdat Dolly Parton is overleden. En dat was toch wel een onaangename verrassing de afgelopen weken. Wil ik graag Jolene nog een keertje tevoorschijn toveren. Oorspronkelijk had 1974. Deze week nieuw in de Album Top 100 op 39. Dolly Parton.
1: Dit is de Album

rijd je wel eens te hard? Vlieg je wel eens uit de bocht? Of rijd je regelmatig spook? Car Classics is er ook voor jou.

Twee muziek die je veel hoort op de radio. Misschien bij de VPRO nog wel eens. Wellicht op Kink, Highs Radio, kan ik ook nog wel bij voorstellen. En verder is er eigenlijk niet. En haar albums die doen het trouwens erg goed altijd in Nederland. Ik herinner me ook wel dat bijvoorbeeld in het blad Oor de albums altijd wel hoog eindigden in de moordlijst. To Bring You My Love, zo heet deze plaat van PJ Harvey uit 1995. En een van de mooiere nummers van die plaat vind ik toch ook wel dit nummer, The Dancer. Elton John, die bracht in 1970 zijn tweede plaat uit, Tumbleweed Connection. Staat geen bekend nummer op eigenlijk. Maar het is wel een plaat die er heel mooi is ingeschreven. En dat is terecht. Dat is echt een heel mooi album. Veel country invloeden op deze plaat. Het Amerikaanse Wilde Westen speelde duidelijk een belangrijke rol. Geldt ook voor het nummer Son of Your Father. Dat is echt een heel fijn nummer. Elton John in Carcasses.

mooi hoor. Veel country muziek vandaag, hè? De lijst. Tenminste, daar lijkt het op. Geldt ook voor deze plaat ook een soort van country. Het album met Traveler, Chris Stapleton. Zijn debuutplaat die 11 jaar geleden uitkwam. Parachute draaiden we daarvan. Vooraf gegaan door een track van Tumbleweed Connection. Ook voor country invloeden. Son of Your Father hoorde je daarvan van Elton John. Uit 1970 komt die plaat. Goed, dan de Moody Blues, beste mensen. De Moody Blues, die hebben heel wat albums gemaakt. En een van de populairste albums bij de site Music Meter is toch wel To Our Children's Children. Daar staan een paar hele mooie nummers op. Ook heel dromerig en zo. En een beetje hypnotiserend. Past heel goed ook bij die tijd van 1969. Dit was toen een van de singles. Watching and Waiting. Ik weet niet eens of het een hit is geweest, maar daar gaat het hier niet om in dit programma, zoals je weet. Want het is mooi. En terwijl we luisteren naar de Moody Blues, wachten we op een track van het Als Je Kan. Komt naar dit nummer.

Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Natuurlijk staat ook dit album in het boek 1001 albums die je gehoord moet hebben voordat je de pijp uitgaat. Off the Wall van Michael Jackson. Daarna zou er nog een veel legendarische plaat uitkomen van hem. Thriller. Maar Off the Wall is ook absoluut de moeite waard. En ik heb hem laatst nog een keer gedraaid. Er staat, ik wil niet zeggen dat er geen één slecht nummer op staat. Maar het algemeen zijn de meeste nummers gewoon meer dan oké. Dus je moet hem maar eens een keertje beluisteren. Mocht je hem nog niet kennen. En dit is ook een plaat die je moet beluisteren. Ik ga dit nummer niet helemaal draaien. Ik heb vorige week ook al een nummer gedraaid van dit album. Tubular Bells. Part 1 draaide ik vorige week gedeeltelijk. Tot aan het nieuws. En dit uur sluit ik af met het tweede gedeelte van Tubular Bells. Sowieso een plaat die je nog wel eens een keertje in zijn geheel zou moeten horen. Op een van de streamingdiensten. Of misschien heb je dit album wel. Dat zou ook nog kunnen. Nou, in ieder geval sluit Mike Oldfield dit uur al van Car Classics. Ik ben er zometeen weer. Tot zo.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Ondanks allerlei maatregelen om de koopkracht overeind te houden, gaan we volgend jaar miljarden meer belasting betalen. 4 miljard blijkt uit gelekte Prinsjesdagstukken. Dat betekent dat voor de meeste mensen de koopkracht er met 0,2% op achteruit gaat. Mensen met de laagste inkomens gaan er wel iets op vooruit. Na een zomer met hoge temperaturen en bosbranden laat het kabinet te weinig van zich horen over het klimaat. Dat is de kritiek van linkse Kamerleden die meelopen met de klimaatmars in Amsterdam. Dit was het moment om actie te ondernemen. Je kunt niet steeds op de snoesknop drukken, zeggen de Kamerleden van onder meer Pro en Volt. Een flinke vuurwerkvangst gisteravond in Brabant. Toen een bestelbus aan de kant werd gezet omdat die slingerde, werd een partij van duizenden stuks illegaal vuurwerk gevonden. De bestuurder bleek in een gehuurde loods iets verderop ook wapens, drugs en nog meer vuurwerk te hebben liggen. Hij is aangehouden en vastgezet. En als het aan de Amerikaanse president Trump ligt, zouden Ierland en Noord-Ierland best één land kunnen worden. Het zal er uiteindelijk toch wel van komen en dan kan het net zo goed nu. Ik zou het geweldig vinden, zegt Trump, die nu in Ierland is. De Britse premier Burnham zegt dat er in het VK weinig draagvlak is voor een eenwording. En dan het weer van Weer Online. Wolken, maar ook zon en het is 19 tot 22 graden. Vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen eerst nog grijs en nat, later opklaringen en hooguit 20 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Car Classics. Album al

0: Toto, Sunday, Bloody Sunday.
1: Car Classics.
0: Terug te vinden op War. We hebben trouwens het nummer pas ook al een keer gedraaid. En de live uitvoering is als hij op Under a Blood Red Sky staat. Het blijft een fantastisch nummer. Ik moet je zeggen dat ik eigenlijk deze versie nog fijner vind dan de live uitvoering. Maar daar verschillen de meningen nog wel over. En dat mag. Want we leven in een democratisch land. Nog wel. In ieder geval, het wordt vaak beschouwd als een protestsong. Maar volgens Bono is dit helemaal geen protestsong. Want hij zegt heel vaak bij concerten: This is not a rebel song. This song is Sunday, Bloody Sunday. Er wordt ook geen partij gekozen in het conflict. Maar ja, het zinloze geweld wordt natuurlijk wel veroordeeld. In ieder geval, het is een pacifistisch nummer. En een van de beste nummers van U2. Welkom, dit is Car Classics, het album Alphabet. En bij de letter U vinden we een plaat van Yazoo. Ik heb daar de grote hit van gedraaid. Dat is natuurlijk Don't Go. Dat nummer hoor je nog regelmatig op de radio. Maar als je bijvoorbeeld de single nog in huis hebt, dan weet je dat er ook een hele mooie B-kant op te vinden is. Dat is namelijk Winter Kills. Fantastisch mooi nummer. Winter is coming. Ja. En het is de B-kant van die single. En het staat ook gewoon op het album. En dat vind ik een mooie aanleiding om in ieder geval een van de mooiste B-kanten aller tijden te laten horen.
1: Dit is het Car Classics albumalfabet. Vandaag zijn we bij de letter...

0: Jeroen Drocht.
1: Schat, zal ik een ander cassettebandje opzetten?
2: Car Classics.

Nou, die van Thelma Houston is misschien wel de mooiste van dit nummer, Don't Leave Me This Way. Maar dit is wel de originele uitvoering van Harold Melvin en de Blue Notes. En ik moet zeggen dat ik ook deze versie trouwens erg goed vind, hoor. Uit 1975, het zat op een plaat en die heet Wake Up Everybody. Dat is een album dat de moeite waard is. Het titelnummer bijvoorbeeld, dat moet ik ook nog een keer gaan draaien. Dat ga je zeker nog wel horen in de komende weken van Car Classics. Daarvoor draaien we een track van het album van Yazoo uit 1982, Upstairs at Eric's Winter Kills. Dan ga ik naar Tres Hombre, dat is een plaat van ZZ Top. En een tijdje geleden heb ik een nummer gedraaid. En even kijken hoor, hoe heet dat ook alweer, joh? Nou ja, dat staat in ieder geval ook op. Dat is Jesus Just Left Chicago. Die heb ik gedraaid. Maar het grappige is, ik ga nu zometeen Waiting for the Bus draaien. En eigenlijk loopt dat nummer gewoon over in Jesus Just Left Chicago. En dat is wel per ongeluk, hè. Ik moet zeggen dat er eerst een stilte tussen zat, oorspronkelijk op de LP. Maar toen hebben ze dat plafondelijk weggesneden. En ja, eigenlijk liep dat dan keurig in elkaar over. En heel veel DJ's hebben dan ook die twee nummers achter elkaar gedraaid. Nou, dat ga ik vandaag niet doen. Vandaag draai ik alleen Waiting for the Bus. Ja, als ik de volgende keer nog een keer dit album alfabet ga afdraaien op de radio, dan zal ik ze wel achter elkaar draaien, denk ik. Maar vandaag niet. Maar ik vind het al genoeg de moeite waard om in ieder geval nog eventjes dit nummer te laten horen. Tres Hombre, wat mij betreft, een van de hoogtepunten uit het oeuvre van ZZ Top uit 1973.

Throwing Copper behandelen van Live en dan dit nummer overslaan, dat kan niet. Vind ik persoonlijk het beste nummer van die plaat van Live, Lightning Crashes. Ik vind het persoonlijk sowieso wel een goed album. Ik heb ook wel heel wat mensen horen roepen over Live van ja, ik vind helemaal niks. Ja, dat schijnt hip te zijn om dat te roepen, maar nou, daar ben ik het niet mee eens. In ieder geval Throbbing Copper vind ik een goed album. En voor de rest moet ik je ook wel bekennen dat ik een heleboel LP's, CD's van Live niet zo goed ken. Alleen de singles, maar dit album ken ik wel. En nou ja, er staat niet voor niks in het albumalfabet. Geldt ook voor Wakker in een Vreemde Wereld. Een album van de Dijk, bijna 40 jaar geleden alweer, dat die plaat uitkwam, dat 1987. En dit nummer is niet zo bekend van die plaat, maar ik vind het persoonlijk wel een van de mooiste tracks van deze plaat. Dus deze wil ik je niet onthouden. Dit is Onderuit, de Dijk in Car Classics.

0: de dijk timmerde al een tijdje aan de weg. Maar in 1987 kwam dan daar toch de definitieve doorbraak. En scoorden ze ook hits. En dat was daarvoor nog niet gebeurd. Wakker in een vreemde wereld heet dat album. Dit nummer is geen single geweest. Maar ja, ik vind wel dat je het gewoon gehoord moet hebben. Misschien kennen jullie het al. Dat zou kunnen. Misschien ook wel niet. Nou, dan laat dit dan je eerste kennismaking geweest zijn. Onderuit van de dijk.
1: Jeroen houdt van lijstjes. Schilderlijstjes. Boodschappenlijstjes. Waslijstjes. En hitlijstjes. En daarom mag hij zich nu weer uitleven in een overzicht van de populairste albums van deze week. Dit is de Vinyl 33.
0: En ik neem even de nieuwe binnenkomers met je door. De platen die voor het eerst voorkomen in de lijst. En natuurlijk ook de top 3 van de Vinyl 33. Op 22 de eerste nieuwe binnenkomer. Dat is een plaat van West Side Cowboy, It Goes On. 21 Pilots, More Than We Ever Imagined, live in Mexico City, staat op nummer 20. En Gravest Gravy van The Cramps vinden we voor het eerst in de lijst op nummer 18. Op 16 Hazel Eyes, de nieuwe plaat van Sam Smith. En ook in deze lijst staat André Hazes genoteerd met zijn live plaat die hij opnam in Benidorm. Live in concert Benidorm. Ik ben er trouwens vorig jaar nog langs gereden en toen dacht ik inderdaad wel van Benidorm heeft echt wel een beetje de uitstraling van New York City met al die wolkenkrabbers. De top 3 van de Vinyl 33 bestaat deze week uit Ariana Grande met Pedal. Die gaat deze week 2 plaatsen omhoog. Kiss komt nieuw binnen op nummer 2 met Destroys Anaheim 76. En Phoebe Bridges Last Weekend is blijven staan op nummer 1 van de Vinyl 33 in de tweede week. In de album 100 is het trouwens flink gezakt, maar in deze lijst dus blijven staan op nummer 1. Ik zei het in het vorige uur ook al, Sam Smith die heeft een nieuwe plaat uit, Hazel Eyes. En dat is een fijn album, maar daar hebben we ook een heel fijn nummer wat hij opnam samen met de Two City Chorus, Oh Mother.
2: Nieuw
0: op 16.

nog herinneren dat ik de muziek van Japan voor het eerst hoorde. En dat ik toen echt serieus dacht dat de groep ook daadwerkelijk uit Azië kwam. Maar niets is minder waar. Het is gewoon hartstikke Brits. Maar ze hebben wel een dusdanig eigen sound dat je best wel zou kunnen voorstellen, toch? Visions of China verscheen ook nog op single trouwens. En natuurlijk werd het in Engeland weer een hitje. In Nederland absoluut niet. Maar het is wel een plaat die je nog wel eens hoort bij alternatieve radiozenders. En ook hier bij jouw Car Classics. Het staat op Tin Drum. Toch een bijzonder album eigenlijk. Vorige week dan draaide ik de hit van Watermark. Dat is een album van Enya, de zus van Mary O'Brien. Dat is inderdaad de zangeres van Glennet. En ze heeft ook een tijdje met Glennet gezeten trouwens, deze dame. Maar ging uiteindelijk ook solo. En ze heeft toen, even kijken, een aantal platen gemaakt. Dit is de tweede die uitkwam. De eerste dat was gemaakt naar aanleiding van een of andere documentaire van de BBC, The Kells. En daarna kwam Watermark. En het nummer wat ik daarvan gedraai is ook weer een plaat, een single. Of eigenlijk helemaal geen single, een track moet ik zeggen. Die enorm de hemel is ingeprezen door de lezers van Music Meter. Geen single geweest dus. Het heet Cursum Perificio. En dat is... Het is totaal geen Gaelic. Het is Latijn. Het hele nummer is in het Latijn. En de stijl is typisch Enya. Je hoort een heleboel Enya's door elkaar heen. Gewoon stapelen met stemmen. En dan krijg je gewoon een compleet Enya-koor. Maar mooi is het wel.

0: Zo. Opmerkelijk nummer dit van Enya. Het heet Cursum Perifico, staat op Watermark. En ja, ik moet zeggen dat de volgende plaat ook wel behoorlijk opmerkelijk is die ik ga draaien. Dat is namelijk een track van The Alan Parsons Project. Tales of Mystery and Imagination. Ik heb daar al behoorlijk wat van gedraaid, omdat het wel mijn meest favoriete plaat is van dit gezelschap. Eric Wilson, Alan Parsons, dat zijn eigenlijk degenen die verantwoordelijk zijn voor de productie en de composities. En wat je nu op de achtergrond hoort, dat is een behoorlijk filmisch muziekje. Fall of the House of Usher ga ik niet draaien. Vind ik wel een van de hoogtepunten van deze plaat. Moet je maar eens luisteren. Dat is echt mooi, hè? En dat moet je een keertje afdraaien thuis. Als je die plaat niet kent, moet je dit maar eens een keertje gaan beluisteren. Nou is het zo, dit is wel even belangrijk om te weten, dat die plaat voor het eerst uitkwam in 1976 op vinyl. En nou, die versie, daar heb ik eigenlijk de meeste tracks van gedraaid, omdat ik die ook wel de mooiste vind. Maar later is er een soort remake van gemaakt door die Alan Parsons Project. Opnieuw gemixt, hier en daar wat instrumenten toegevoegd, opnieuw ingespeeld. De zang is wel helemaal hetzelfde gebleven, gelukkig. En ja, ik moet zeggen dat ik niet zo gecharmeerd was van die versie, omdat ik het af en toe te dik aangezet vond. Qua geluid fantastisch, als je dat van Alan Parsons gewend bent, maar ik vond het iets te veel effectbejag eigenlijk. Dus ik was daar niet zo wild van. Wat ik wel heel goed vond, was dat ze ook Orson Welles hadden toegevoegd. Want Orson Welles die had wat verbindende teksten ingesproken. En het zou eigenlijk ook de bedoeling geweest zijn dat die al in 1976 op de plaats zouden komen. Maar ik geloof dat het er niet op paste. En toen hebben ze al die teksten voor Orson Welles niet gebruikt. Maar toen de plaat op CD uitkwam in 1987, in een soort van remake-versie, hebben ze die teksten wel toegepast. En het, ja, als je het begin hoort, dan denk je net van, hey, is het nou War of the Worlds van Jeff Wayne, of wat is dit? Maar het is dus zeg maar de 1987 uitvoering van Tales of Mystery and Imagination. En nou, ik wil daar toch wel een stukje van laten horen, om te horen hoe Orson Welles klonk op deze plaat. Twee nummers ga ik draaien van Tales of Mystery and Imagination. En dat zijn ook gelijk de laatste nummers die ik je laat horen van deze plaat. Want dan hebben we een beetje alles gehad. A Dream Within a Dream. En dat loopt keurig over in The Raven. Allebei verhalen van Edgar Allan Poe uit die beroemde bundel Tales of Mystery and Imagination. En het woord is aan Orson Welles.
1: For my own part, I have never had a thought which I could not set down in words with even more distinctness than that which I conceived it. There is, however, a class of fancies of exquisite delicacy, which are not thoughts, and to which as yet I have found it absolutely impossible to adapt to language. These fancies arise in the soul, alas, how rarely, only at epochs of most intense tranquility, when the bodily and mental health are in perfection, and at those mere points of time where the confines of the waking world blend with the world of dreams. And so I captured this fancy, where all that we see or seem is but a dream within a dream.

Ja, heel mooi dit. De remix, zo moet je het eigenlijk noemen. Geen remake, maar de remix van het album Tales of Mystery and Imagination of Edgar Allan Poe. The Alan Parsons Project met Orson Welles erbij. Nou, ik ga nog eventjes draaien met een stukje gezellige blues. Van Stevie Ray Vaughan en Double Trouble. Dat vind ik nog wel even wat anders. En ook wel even lekker om daarmee af te sluiten. Texas Flood. Volgende week is er weer een nieuwe Car Classics. Graag tot dan. En nog een fijne week. Maak er wat moois van. Hoi.

0: Race Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De klimaatmars in Amsterdam heeft volgens de organisatie zo'n 40.000 deelnemers getrokken. 3 jaar geleden liepen bij de vorige mars nog ruim dubbel zoveel mensen mee. De mars startte om 2 uur en ging van de Dam naar het Museumplein, waar het programma tot 5 uur duurt. Er staan allerlei kraampjes en er is muziek door een DJ. Komend jaar gaan we 4 miljard meer belasting betalen, valt te lezen in gelekte Prinsjesdagstukken. En in de jaren daarna loopt het op tot het dubbele. Het gevolg is dat maatregelen die de koopkracht overeind moeten houden veel minder effect hebben. Voor de gemiddelde Nederlander daalt die volgend jaar zelfs iets. Problemen bij de kustwacht, want door een storing liggen hun radiosystemen er al de hele dag uit. Dat betekent dat schepen niet met de kustwacht kunnen communiceren en dat noodberichten niet doorkomen. De Belgische en Duitse kustwacht springen bij door het noodkanaal af te luisteren. De storing ontstond bij onderhoudswerk. En Rusland voert sinds gisteravond vrijwel onafgebroken aanvallen uit op doelen in Oekraïne. En volgens president Zelensky gaan die nog altijd door. Hij heeft het over doden, gewonden en vermisten in verschillende regio's. Volgens Zelensky zijn veel aanvallen afgeslagen, maar lukte dat niet volledig. En dan het weer van Weer Online. Wolken en zon en het is 19 tot 22 graden. Vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen eerst nog grijs en nat, later opklaringen en hooguit 20 graden. En dat was het ANP nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 1 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
6: Nummer 40.

Episode 77 van 80 van de album Top 1033 in Weekend Eclectica. Vandaag de nummers 40 tot en met 31. En de aftrap is met Rubber Soul uit december 65. Dat was het zesde album.

0: favoriete bandje aller tijden, de Beatles. Met Rubber Soul, eerste track van John Lennon. Norwegian Wood, This Bird Has Flown. En daarna deze van Paul McCartney. En dat was Michelle.
1: 1965.

0: Maar het album dat over 8 maanden uitkomt, dat is het absolute meesterwerk Revolver, deze Rubber Soul. Maar hier zijn ze al aardig bezig in de studio. Als laatste voorlopig in My Life, maar natuurlijk verderop nog meer van dit album.
1: Nummer 39.
0: En daar staat een singer-songwriter uit Texas, Townes Van Zandt. Wat hem al 2 keer eerder in de lijst met Delta Mama Blues uit 71 en met Our Mother the Mountain. Die kwam eerder uit in 69. Maar dit is zijn derde album, de hoogst genoteerde voor Townes Van Zandt. Je krijgt er een dubbele dosis van.

0: Het derde album van Towns Van Zandt heet gewoon Towns Van Zandt uit september 69. Het liedje For the Sake of the Song. En het is niet alleen zo dat er nogal wat liedjes opnieuw op dit album werden gezet die hij eerder al had opgenomen. Het waren er maar liefst 4. En een van die 4 was dus For the Sake of the Song, want het stond op zijn debuut. Maar dat vond hij eigenlijk bij nader inzien niet zo'n fijne mix, dus deed je maar over nu. Track nummer 2 nu. Dat is deze, Fardywell, Miss Carousel.
1: Well, the drunken clown still hanging round, but it's plain the laughter's all died down. The tears he tried so hard to hide are flowing. And a blind man with his knife in hand has convinced himself that he understands. I wish him well, Miss Carousel.

0: Nummer 39 in de album tot 1033. Dan hij is met de beste, beroemdste en belangrijkste albums uit de jaren 60, 70 en 80. Loopt langzaam op zijn end. En later van dit album, later dit uur en ook nog in een ander uur, krijg je nog meer te horen. Nu één stekkie hoger kijken. En dat is een live album van The Who. Welke zou dat toch wezen?
1: Dit is de album top 1033.

0: Voor de tweede keer in de top 100 van album top 1033. The Who, wat is eerder met Who's Next. En dit album zat ervoor, het live album Live at Leeds. De vijfde en hoogst genoteerde van de band in de lijst. My Generation was dat en je krijgt er nog wel meer van. Even geduld daarvoor, want we blijven nog even hangen in
1: 1970.
0: Met nu Creedence Clearwater Revival op
2: nummer 37.

0: De laatste keer in de lijst dat we Creedence Clearwater Revival tegenkomen. Hun eerste 5 albums stonden er allemaal in. En dit was wel hun beste van allemaal. Uit juli 1970, Up Around the Bend. De eerste track van Cosmos Factory. Maar we hebben natuurlijk hier bij dit station nog meer van Creedence voor je.
1: Geen playlist, maar passie. Dat is 1970.

0: Schrik heen van kant 1 van de vijfde en beste van Creedence Clearwater Revival. Cosmos Factory staat op 37. Je krijgt er later nog wel meer van. Nu weer even terug naar de nummer 40. Rubber Soul van de Beatles.
1: 1965.

ze zijn allemaal zo lekker kort op Rubber Soul, dus daar kan ik er veel van doen. En anders had ik het misschien ook al gedaan. Eerst Girl van John Lennon, daarna Drive My Car van Paul McCartney. Nu nog een bonusje van de nummer.

0: Lady Gaga daar, trouwens, dan zijn dan het ook al op voor zijn debuutalbum. Dat beviel hem bij nader inzien niet zo goed, dus deed hij nog een keertje dunnetjes over op zijn derde plaat. Later nog meer van deze man, nu nog een bonusje van The Who.
1: Je luistert naar Weekend Eclectica.

Van Live at Leeds. Het liedje stamt uit 58. Origineel geweldig liedje van Eddie Cochran. Ik heb er nog eentje dit uur en die is van CCR. Who'll Stop the Rain? Zo na de uurwissel krijg je Television. No.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Boeren willen op Prinsjesdag op meerdere plekken protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dat zegt actiegroep Farmers Defence Force in een video op YouTube. Als we nu niet samen gas geven, kunnen we straks minimaal de helft van ons vee opruimen, zegt voorman Van den Oever. Er zouden geen acties in Den Haag komen. Aan de klimaatmars in Amsterdam en de manifestatie die volgde hebben zo'n 40.000 mensen meegedaan. Dat is een schatting van de organisatie. Politie en gemeente zeggen niks over aantallen. Een paar jaar geleden deden er 2 keer zoveel mensen mee. De mars begon op de Dam en eindigde op het Museumplein. Het dodental door de brand op een veerboot in de Filipijnen is flink opgelopen. Aan boord van het uitgebrande schip zijn nog eens 41 lichamen gevonden en daarmee stijgt het aantal slachtoffers naar 76. De veerboot vloog woensdag in brand toen die 7,5 kilometer uit de kust voer. Pas gisteren kon de brandweer aan boord om onderzoek te doen. En mannen en vrouwen stellen in Hongarije kunnen straks makkelijker een kind adopteren. Onder de huidige wet is dat vrijwel onmogelijk, omdat voor elke aanvraag goedkeuring van de minister nodig was. En die goedkeuring werd nooit gegeven. Er komt nu een verandering aan, waarbij experts toetsen of een adoptiekind een goed leven krijgt. En dan het weer van Weer Online. Eerst nog een mix van wolken en zon, maar vanavond vanuit het noordwesten regen. Morgen eerst nog grijs en nat, later opklaringen en 's middags wordt het hooguit 20 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Weekend Eclectica.
6: Dit is uur 2 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
7: Nummer 36, 1977.

0: Ruim 10 minuten lang en altijd even lekker natuurlijk aan de opening van uur 2 van de Weekend Eclectica van deze week. We zitten in de album top 1033, nog nou afgerond 3,5 ronde te gaan daarvan ongeveer. En dit stond op 36, Marky Moon Television uit 77. Je kreeg de titeltrack, later meer, maar nu door naar
1: nummer 35.

De Smith uit Manchester maakte in hun carrière 4 studioalbums. En die staan alle 4 in de album top 1033. Dit is dan wel de hoogste noteerde. Hun derde uit de zomer van 86. The Queen is Dead. Track nummer 1 was een single van toen. Big Mouth Strikes Again. Dit is een andere single van toen. De

0: telt voor alles op dit album van The Smiths. The Queen Is Dead, 35 in de album, top 1033. Trekje nummer 3 onderweg en dat is deze. I Know It's Over.
1: De liefhebbers onder elkaar stream. XXL Stenders.
2: 1986.

0: 35 in de album Top 1033. I Know It's Over, The Smiths van The Queen Is Dead. Nou, bijna dan, want er komt later nog wel een trackie van dit album langs. Dat zal volgend uur wezen. Nu één plekje hoger krijgen.
1: Nummer 34.
0: Hier is Otis Redding.

ik moet het eerlijk zeggen, ik vind het origineel van Sam Cooke toch wel een paar streepjes mooier. Maar deze mag er ook wezen van het derde album van Otis Redding, uitgekomen in september 65.

Neil Young, voor de 9e van 11 keer in de album Top 1033. Al dan niet met Crazy Horse. Al hebben we hem natuurlijk ook nog met bijvoorbeeld Buffalo Springfield, Crosby, Stills, Nash & Young en misschien nog wel wat. Maar in dit geval nummer 33, Harvest, zijn vierde album uit februari 72. De openingstrack was Out on the Weekend. En je krijgt meteen het tweede track hier erachteraan. En dat is deze, All Man.

0: een relatief kort trekje. Het voordeel daarvan, je hebt tijd om nog een trekje te doen. En dat trekje komt er nu aan. The Needle and the Damage Done.
1: The Alternative.
2: Radio. Dit is Weekend Eclectica met de album Top 1033.

Cosmos Factory van Creedence Clearwater Revival. En dit was een van de prachtige tracks. Dat van de persoonlijke favoriet. Long As I Can See The Light. Volgend uur nog meer van dit album. Dan nu, misschien wel de mooiste van het album. Otis Blue, Otis Redding, Sing Soul. Hier is I've Been Loving You Too Long.

Ja, zingt uit de Zweddingen ook op het Monterey International Pop Festival. Dat is in juni 1967 deze. I've been loving you too long to stop now. Ik stop ook nog niet. We hebben nog een uurtje te gaan met nog twee prachtige albums die ik aan je voorstel. En de nodige bonustrekjes. Nu ook nog een bonustrekje van Havens van Neil Young. Words Between the Line of Age. Tot zo.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Farmers Defence Force roept boeren op om op Prinsjesdag te gaan protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Anders gaan die niet van tafel, zegt voorzitter Van den Oever in een YouTube-video. Hoe de acties eruit komen te zien wordt volgens de Telegraaf pas op het laatste moment duidelijk. De storing in de radiosystemen van de kustwacht is voorbij. Sinds vanmorgen vroeg konden schepen niet met de kustwacht communiceren en ook nood- en navigatieberichten kwamen niet door. De problemen ontstonden na gepland onderhoud. Onder meer de Belgische en Duitse kustwacht hielpen door geregeld het noodkanaal af te luisteren. De politie in Flevoland zoekt getuigen van een brand in een school in Lelystad, melden meerdere media. Gisteren werd bij het gebouw een gestolen scooter in brand gestoken en de vlammen sloegen al snel over. Het pand liep flink wat schade op. Twee mannen zijn aangehouden. Onderzocht wordt wat zij met de diefstal en de brand te maken hebben. En Max Verstappen start morgen bij de Grote Prijs van Spanje vanaf plek 3. Bij de kwalificatie op het stratencircuit van Madrid veroverde Lando Norris van McLaren pole position. Kimi Antonelli van Mercedes werd tweede. Max is tevreden met zijn derde startplek. Een prima resultaat, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Vanavond raakt het bewolkt en vanuit het westen volgt regen. Aan zee waait het flink. Vannacht gaat het op meer plaatsen regenen en verder is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten nog wat regen en een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Weekend Eclectica.
5: Dit is uur 3 van Weekend Eclectica met Henk Peters. Dit is de top 1033 van de albums uit de jaren 60, 70 en 80.
6: Nummer 32.
7: 1965.

Right Now I'm Only Bleeding, Bob Dylan, nummer 32 in de album Top 1033. Het is voor de 7 van 10 keer dat we hem tegenkomen met zijn 5e studioalbum. Bringing It All Back Home heet die plaat. Tweede trekker ervan komt er nu meteen.

0: Overgangsalbum was het van Bob Dylan deze, Bring It All Back Home uit april 65. Want hij was nog wel de focus van het album ervoor, maar ging ook al wat meer rocken ondertussen. En dat was met dank aan bijvoorbeeld The Birds, denk ik toch, en ook de Beatles natuurlijk. Maggie's Farm hoorde je van Bring It All Back Home, daarvoor ook nog de single van toen, The Subterranean Homesick Blues. Nog één album te gaan in deze Weekend Eclectica en dat is het album dat staat op
1: nummer 31.
0: We gaan naar Donny Hathaway. We gaan naar 1972. Live.
2: Getting ready to talk about the ghetto right on through here. Yeah.

Waarschijnlijk het beroemdste liedje van Donny Hathaway deze. En hier kreeg je hem in de live versie van het album Live uit februari 1972. De Ghetto. En later dit uur nog een track van dit live album van Donny Hathaway. We gaan verder met bonus track.

Persoon van de Beatles, dat was de nummer 40. Ja, het hele album duurt iets van 35 minuten. Dus dan kun je al gauw de helft van de trekkers ervan draaien. Dus dat is wel fijn voor mij als Beatle-liefhebber. Nou, wat heb ik nog meer aan bonustrekjes? Bijvoorbeeld deze van Townes Van Zandt. De track die heet Langs.

track die je kreeg van het derde album van Townsend Sands. Stond op nummer 39 in de album top 1033. Het track hier langs. Nu nog voor één keertje Otis Blue. Hier is Otis Redding.

0: Nummer 36 in de album Top 1033. Mark Your Moon Television uit 77. De titeltrack had ik vorige uur al voor je. Dit was trackie nummer 2. See No Evil. Dan nu nog een keertje naar de nummer 35. The Queen Is Dead van de Smiths.
1: 1986.

0: The Smiths met There's a Light That Never Goes Out. Ja, you love him or you hate him, hè? Bij mij hangt het er een beetje tussenin. Ik vind een aantal liedjes best wel leuk, maar het verwijt dat sommige mensen hebben, begrijp ik ook wel af en toe een beetje zeurig. Nummer 35 was het desondanks in de album Top 1033. The Queen is Dead. Ik heb nog een bonus voor je van Harvest. Hier is Neil Young.
1: Ice. Ice Radio. 1972.

Dat is nummer 32, Bringing It All Back Home van Bob Dylan. En daarvan Love Minus Zero, No Limit als afsluitende trekje. Maar ik beloof het maar alvast. De komende 3 weken, nog 3 afleveringen te gaan van de album Top 1033, is hij iedere week vertegenwoordigd. Nu nog een trekje van Donny Hathaway.

0: tweede en hoogste notering van Donny Hathaway in album Top 1033 met het album Live uit februari 72. Track 2 was Little Ghetto Boy. Ik heb ook nog een bonusje voor je van Otis Redding.
1: Je luistert naar Weekend.

0: Waarschijnlijk al beter kent in de versie van Aretha Franklin, maar deze mag ook wezen. En deze is ook ouder. Otis Redding uit 65 van Otis Blue. Otis Redding sings Soul. Respect was het liedje. Nog 3 rondjes van de album tot 1033 te gaan. Maar als het voorbij is, dan komt er wat nieuws. En dat is voor het eerst in het weekend van 10 en 11 oktober.
1: Pensionado Peters maakt de balans op in Weekend Eclectica. Elke week 3 uur lang de essentiële tracks uit zijn favoriete popjaren. 1965 tot en met 1984. Dit zijn de plus 10.000 platen van Peters. De meest eclectische jukebox van je internetradio.
0: Nog 3 weken geduld dus, dan gaat dat allemaal van start. Vandaag ga ik eruit met Creedence Clearwater Revival, I Heard It Through the Grapevine. Volgende week 30 tot en met 21 met onder andere de Jimi Hendrix Experience, Nick Drake en The Cure.

0: Weekend Eclectica. Dat was
1: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 7 uur.
2: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De vereniging Eigen Huis heeft de laatste weken honderden klachten gekregen over de verkoop van thuisbatterijen, meldt het programma Kassa. Mensen voelen zich gedwongen te betalen of zeggen dat het rendement veel te positief wordt voorgespiegeld. Thuisbatterijen zijn populair nu de salderingsregeling op zonnepanelen verdwijnt. De radiostoring bij de kustwacht is voorbij. Vanmorgen vroeg ging het mis toen er onderhoud werd gepleegd. Urenlang was er geen verbinding met de marifoonkanalen van schepen en ook konden er geen noodberichten worden verzonden en ontvangen. Tijdens de storing werd het noodkanaal gemonitord door onder meer verkeerscentrales en kustwachten in de buurlanden. Zangeres Celine Dion heeft een van haar fans het moment van zijn leven bezorgd. Hij stond bij haar hotel in Parijs waar ze vanavond optreedt en toen hij haar zag vroeg hij haar iets met hem te zingen. Dat weigerde ze eerst, maar deed het later toch omdat ze de stem van de jongen zo mooi vond. En FC Twente staat na de vierde zege dit seizoen voorlopig derde in de Eredivisie. De ploeg won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. Dankzij een benutte strafschop van Wout Weghorst en een kopbal van Robin Prupper, allebei in de tweede helft. ADO leed zijn vijfde nederlaag en is nu hekkensluiter. En dan het weer van Weer Online. De bewolking neemt toe en vanuit het westen volgt de regen. Aan zee waait het flink. Vannacht is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten wat regen en een graad of 20. En dat was het ANP nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.
6: Stop. This one's called Nelly the Elephant.
7: To Bombay, a travelling circus came. They brought an intelligent elephant, and Nelly was her name. One dark night,

0: The Alternative.
1: Ice Radio.
0: En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Het regent klachten over de verkoop van thuisbatterijen. Dat zegt de vereniging Eigen Huis bij Kassa. Mensen worden onder druk gezet om te betalen, krijgen misleidende contracten en kunnen vaak lastig ondergemaakte afspraken uit. Het meldpunt werd begin vorige maand geopend na berichten over dubieuze verkooppraktijken. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft bloemen gelegd tot de plek bij Zoesch, waar donderdagavond een Nederlandse bus verongelukte met 5 doden als gevolg. Tijdens een besloten bijeenkomst bedankte ze alle hulpverleners voor hun inzet. Eerder vandaag ging de ambassadeur langs bij de gewonde passagiers in het ziekenhuis. Mannen en vrouwen stellen in Hongarije kunnen straks makkelijker een kind adopteren. Onder de huidige wet is dat bijna onmogelijk, omdat voor elke aanvraag goedkeuring van de minister nodig was. En die goedkeuring werd nooit gegeven. Er komt nu een verandering aan, waarbij experts toetsen of een adoptiekind een goed leven gaat krijgen. En Max Verstappen verwacht een moeilijke race morgen in Madrid om de grote prijs van Spanje. Op het stratencircuit kun je nauwelijks inhalen, zei hij na de kwalificatie. Die bepaalde dat hij morgen vanaf plek 3 start. Als het aan mij had gelegen, had het circuit er anders uitgezien, zei Max. Maar coureurs hebben amper inspraak. En dan het weer van Weer Online. De bewolking neemt toe en vanuit het westen volgt de regen. Aan zee waait het flink. Vannacht is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten wat regen en een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. De Nederlandse ambassadeur in Zwitserland heeft alle hulpverleners bedankt voor hun inzet na het busongeluk van donderdag. Daarbij kwamen 5 Nederlanders om. Ze legden ook bloemen neer op de plek waar het misging. De ambassadeur bezocht verder ziekenhuizen waar gewonden liggen en had het na afloop over emotionele en aangrijpende gesprekken. Voor de kust bij Noordwijk is een surfer van 76 overleden. Mensen zagen hem nog op het water, maar toen hij niet meer terugkwam op het strand, werd een zoekactie gestart, waarbij ook een helikopter werd ingezet. Uiteindelijk werd de man gevonden, maar hulpverleners konden niets meer voor hem doen. Er komt wat Rusland betreft geen ontmoeting tussen de Russische president Poetin en zijn Oekraïense collega Zelensky tijdens de G20-top in Miami. Zelensky staat er juist wel voor open. We moeten elkaar ontmoeten en met elkaar praten, zegt hij. Dat kan, zegt het Kremlin, maar dan wel in Moskou. En in de Eredivisie heeft Go Ahead Eagles met 1-1 gelijk gespeeld tegen FC Groningen. De ploeg uit Deventer had er in de eindfase winst uit kunnen slepen, maar miste een kans voor open doel. Eerder won FC Twente met 2-0 van ADO Den Haag, dat door het verlies naar de laatste plek zakte. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het westen trekt regen over. Aan zee waait het flink. Vannacht is het zacht met zo'n 18 graden. Morgen vooral in het zuidoosten wat regen en een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Jeroen Hazewinkel. Aan de kust bij Noordwijk is een surfer overleden. Toen de man van 76 niet meer uit het water kwam, werd alarm geslagen en kwam een zoekactie op gang. Een helikopter spotte hem. Een reddingsboot pikte hem op en bracht hem naar het strand, maar de hulp kwam te laat. De politie gaat uit van een noodlottig ongeluk. In verschillende Duitse steden zijn tienduizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de verkiezingswinst van de rechtse partij AfD, vorige week bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten in onder meer Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Mensen betoogden tegen haat en rechtsextremisme. Celine Dion heeft het geduld van haar fans flink op de proef gesteld bij haar comebackconcert in Parijs. Eigenlijk had de show om 7:30 moeten beginnen, maar om 9:00 stond er nog altijd niemand op het podium. Maar even later verscheen ze alsnog. Ik had beloofd terug te komen en hier ben ik, zei ze geëmotioneerd. En Max Verstappen verschijnt morgen als derde aan de start bij de Grote Prijs van Spanje. Hij moest in de kwalificatie Lando Norris en Kimi Antonelli voor zich dulden, maar begint vol goede moed, zei hij. Maar het wordt lastig, denkt Max, want op het stratencircuit in Madrid kun je bijna niet inhalen. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het noordwesten valt er regen. Vannacht is het ook nat en zacht, rond 18 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en maximaal rond een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een fatbike-bestuurder overleden tijdens een aanhouding. De politie vroeg hem om zijn identiteitsbewijs en toen werd hij onwel. Hij is nog wel gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De Rijksrecherche gaat het incident onderzoeken. In verschillende Duitse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingswinst van de rechtse partij AfD, vorige week bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten in onder meer Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Mensen betoogden tegen haat en rechtsextremisme. Céline Dion is emotioneel begonnen aan haar eerste comebackconcert in Parijs. Aan het begin vertelde ze dat ze zichzelf beloofd had niet te gaan huilen, maar dat mislukte al meteen. Dion heeft 26 uitverkochte concerten in Parijs gepland staan, maar door de grote vraag naar kaartjes zijn er ook al extra shows in 2027 aangekondigd. Een overtuigende winst van Ajax vanavond in de Eredivisie. In Sittard wisten ze met 5-1 te winnen van Fortuna. Eerder vandaag speelde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen, dat eindigde in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het noordwesten valt er regen. Vannacht is het ook nat en zacht, rond 18 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en maxima rond een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio!
5: Met nu.
0: Files.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een fatbike-bestuurder overleden tijdens een aanhouding. De politie vroeg hem om zijn identiteitsbewijs en toen werd hij onwel. Hij is nog wel gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De Rijksrecherche gaat het incident onderzoeken. In verschillende Duitse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingswinst van de rechtse partij AfD, vorige week bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten in onder meer Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Mensen betoogden tegen haat en rechtsextremisme. Céline Dion is emotioneel begonnen aan haar eerste comebackconcert in Parijs. Aan het begin vertelde ze dat ze zichzelf beloofd had niet te gaan huilen, maar dat mislukte al meteen. Dion heeft 26 uitverkochte concerten in Parijs gepland staan, maar door de grote vraag naar kaartjes zijn er ook al extra shows in 2027 aangekondigd. Een overtuigende winst van Ajax vanavond in de Eredivisie. In Sittard wisten ze met 5-1 te winnen van Fortuna. Eerder vandaag speelde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen, dat eindigde in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het noordwesten valt er regen. Vannacht is het ook nat en zacht, rond 18 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en maxima rond een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. In Rotterdam is een fatbike-bestuurder overleden tijdens een aanhouding. De politie vroeg hem om zijn identiteitsbewijs en toen werd hij onwel. Hij is nog wel gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De Rijksrecherche gaat het incident onderzoeken. In verschillende Duitse steden zijn tienduizenden mensen de straat opgegaan om te protesteren tegen de verkiezingswinst van de rechtse partij AfD, vorige week bij de verkiezingen in Sachsen-Anhalt. Er waren grote bijeenkomsten in onder meer Berlijn, Hamburg en Düsseldorf. Mensen betoogden tegen haat en rechtsextremisme. Céline Dion is emotioneel begonnen aan haar eerste comebackconcert in Parijs. Aan het begin vertelde ze dat ze zichzelf beloofd had niet te gaan huilen, maar dat mislukte al meteen. Dion heeft 26 uitverkochte concerten in Parijs gepland staan, maar door de grote vraag naar kaartjes zijn er ook al extra shows in 2027 aangekondigd. Een overtuigende winst van Ajax vanavond in de Eredivisie. In Sittard wisten ze met 5-1 te winnen van Fortuna. Eerder vandaag speelde Go Ahead Eagles tegen FC Groningen, dat eindigde in een 1-1 gelijkspel. En FC Twente won thuis met 2-0 van ADO Den Haag. En dan het weer van Weer Online. Vanuit het noordwesten valt er regen. Vannacht is het ook nat en zacht, rond 18 graden. Morgen eerst grijs en regenachtig, vooral in het zuidoosten. Later meer zon en maxima rond een graad of 20. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

geen playlist, maar passie. Dat is Ice Radio. En dit is de nieuwe Icebreaker.